voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

touches, je lichaam en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: tijd die tegen mij zeiden van... Hey B, ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar ik, hoe dan, bro?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.com.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor

0: Rafael Floranes en Dylon Livramento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje van.

0: Rise and shine. Good morning. Zometeen muziek van Vals, Bezig en Jay. Ik dacht dat ik vandaag croissant zou eten, maar we werden opgegeten met allemaal heerlijke tapasmoes. We zijn gesloopt. Ja, Spanje. Ja, wat vind je ervan? Even bespreken, man. Wat voel je?
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Vals Bezig.

0: Phonics.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
8: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Die ochtendcamera staat weer paraat. En ik zit hier met een soort apart gevoel. Ik keek gisteren om 9 uur naar een wedstrijd waarvan ik de uitslag totaal anders in mijn hoofd had. Ik zat te denken, dit wordt 3-2. Ik voelde het aan mijn water en de specialisten om me heen hebben het ook geroepen. Frankrijk gaat gehakt maken van freaking Spanje. En mind you, ik dacht, dit gaat gebeuren. Dus op een gegeven moment zag ik een 1-0. Denk ik, 1-0. Geen probleem. De volgende wordt van Mbappé, Dembélé. Die komen gewoon en dan is het pap, pap, pap, pap, pap. En dan wordt het 3-2 uiteindelijk. Maar het gebeurde niet. Toen kwam een andere doelpunt, weer voor Spanje. 2-0. En op een gegeven moment werd ik lijp. Want toen leek het erop dat Lamine Jamal de derde had gemaakt. Die werd afgekeurd omdat hij buitenspel stond. Dacht ik, mijn god, als Lamine Jamal ook had gescoord, dan had hij met zijn stoere praatjes het helemaal voor elkaar gekregen. Zoals je weet, hij zei gisteren op een gegeven moment in een interview van dat Spanje sowieso zou winnen. Maar ja, zijn grootspraak is uitgekomen. Ik had het niet verwacht. Ik zeg heel eerlijk, ik had het niet verwacht. En nu vraag ik me af, moet ik mijn focus zetten op Jude Bellingham en Harry Kane? En Harry Kane heb ik een beetje, namens mijn loyaliteit aan Donna, ik heb hem zeg maar niet in mijn wishlist gezet. Omdat hij, ja, bij Congo was die man vervelend. Maar nu heb ik hem nodig, samen met Jude Bellingham.
1: Nee,
8: om Argentinië aan te pakken.
1: Nee, ik moet hier even ingrijpen. Nee, als je gaat switchen, dan niet naar Engeland, man. Dat
8: nee, maar Argentinië, alles gaat Argentinië winnen. Argentinië speelt vandaag tegen Engeland.
1: Ja, maar wacht even. Je mag nu misschien hopen op Engeland. Maar zodra die finale is.
8: Nee, die finale. Nee, de finale.
1: Ik ben even bang, hè? Want je weet dat Engeland nee. Kijk, ligt heel gevoelig bij mij.
8: Kijk, ik wil dat Argentinië moet eruit.
1: Mee eens.
8: Moet eruit.
1: Mee eens.
8: Dus als Harry Kane en Jude Bellingham. Sowieso ben ik pro-Jude, maar Harry Bellingham.
1: En die anderen
8: Harry
1: zitten
8: Kane,
1: ook nog.
8: Die zit een aanbij, zit hij erbij. Maar in ieder geval, als zij ervoor kunnen zorgen dat het 3-2 wordt of 3-1 vandaag, dan ben ik blij. En dat de finale uiteindelijk Engeland-Spanje wordt. En dat Spanje dan op een gegeven moment die Engelse.
1: Engeland mag niet winnen, man.
8: Nee.
1: Die zou pijn doen. Maar aan de andere kant, misschien is het ergens ook weer van, als we dan verloren hebben als Congo zijnde, dan maar verliezen van de winnaar. Dus misschien moet ik hem zo even insteken.
8: Dat is een goeie.
1: Snap je?
8: Dat is een goeie.
1: Misschien moet ik even omdenken.
8: Ja, ja.
1: Maar pas op het moment dat het echt nodig is, ga ik omdenken.
8: Ja?
1: Maar misschien is dat dan de vibe.
8: Oké.
1: Van oké, als we dan verliezen, dan van de winnaar. En dan hebben we het ze ook nog toen, nou niet per se heel moeilijk gemaakt, maar we hebben wel heel goed gespeeld toen.
8: Ja, ja, ik had niet verwacht, man, dat Spanje zal winnen van.
1: Nou ja, kijk, ik moet je eerlijk zeggen, ik was gisteren zo moe, hoor. Maar al een paar dagen freaking moe op de radio, omdat ik steeds maar 2 uur slaap had. Dus ik had even een keer echt goed geslapen. Dus ik lag om 7 uur 's avonds al in mijn bed.
8: Ja.
1: En het eerste wat ik zei, zocht toen ik wakker werd naast wifi, was niet goedemorgen, maar wie heeft er gewonnen? Toen ze Spanje zei ik, wat? En toen was ik meteen wakker. Ja. Want ik dacht, huh?
8: Ja, ik ben nog steeds in shock.
1: Wat is hier gebeurd?
8: Ja,
1: maar ja, FIFA La España. Weet je, voor alle Spanjaarden ben ik mega blij.
8: Hey,
1: dus,
8: vamos. Hey. Lobby.
1: Vamos.
8: Hey.
1: Allez les bleus. Ja, allez à la maison.
8: À la maison.
1: À la maison avec l'avion.
8: Ah oui.
1: Mais oui. Formidable. Tu étais formidable.
8: Oh mijn god, ja man. Laat me even weten. Wat vind je hiervan? Ja, ik ben echt. Ik ben. Ja, ik vind het heftig, man.
1: Ik vind van jou, je bent zo Mbappé-fan. Ik vind het voor jou wel echt niet leuk.
8: Ja, ik had echt in mijn hoofd een heel andere, zeg maar, situatie.
1: Ah, ik zie echt dat je teleurgesteld bent.
8: Ja, en ik voel me echt deprimerend, net als wat je net aangaf.
1: Ja, ik zong hem al vast. Hier is hij.

0: Funnix.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik beland, ga dat zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: kater. Vanwege de situatie gisteren. Frankrijk, Spanje. Ja, ik zweer het, zo voelde ik me ook. Ik dacht op een gegeven moment van, hoe gaat dit toch gebeuren? Sergio van der Lijn, Sergio, hoe heb je ernaar gekeken? Good morning.
1: Goedemorgen, goedemorgen, Fernando. Ah nee, bro. En luister. Dit is voorgespeld. Ze hebben een winnaar. Waarom kunnen ze niet zeggen, iedereen gaat naar, dit is de winnaar. Fuck. Want kijk, luister, elke team die nu in de knock-out-fase uitgeschakeld zijn, die hebben goed gespeeld, behalve de laatste 5 minuten.
0: Ja.
1: En dat geldt voor die Afrikaanse landen ook. Deze gasten, de hele wedstrijd staan ze voor, de laatste 5 minuten zijn ze weg. Marokko, je herkende Marokko de laatste wedstrijd niet. Noorwegen, heel goed spelen, alles, de laatste 5 minuten weg, verloren. Dan ga je een Mbappé, die een van de topscorers zijn, die kan niet eens één bal schieten op de doel, kom op.
2: Dus eigenlijk, voel ik hier nou ergens dat je zegt, het is doorgestoken kaart? Probeer je dat te zeggen?
1: Sowieso.
2: Kijk, ik dacht al dat hij dat wil. Kijk, zie je, ik dacht al, volgens mij wil Sergio iets heel anders zeggen. Dus wat denk je dat de scheme is in dit verhaal?
1: Ja, het scheme is, ja, je herkent hele Frankrijk niet. Dus ja, kijk, Frankrijk die speelt, dat was Frankrijk's spelletje niet. Ze konden niet eens in gevaar voor de doel brengen. Dat kan niet. En je hebt een topscore in het team.
0: Maar ik geloof dat soms ook, niet. Soms heb je gewoon je dag niet, man. Ik geloof
1: nee,
0: ook.
1: Kom, niet elke keer.
0: Ja.
1: Niet elke keer. Dit valt op. Het is elke keer hetzelfde liedje. Het gaat goed, goed, goed. De laatste moment, ja, geven ze het weg.
0: Ja, ik weet niet, man. Ik
2: maar jij gelooft toch ook in de conspiracy van Argentinië en Nando?
0: Ja, maar ik geloof in Mbappé. En ik geloof niet dat Mbappé iemand is die corrupt is.
1: Ja, maar ja, hij is maar één iemand, hè.
0: Hij is een, nee, maar hij is, als je kijkt naar zijn karakter, hoe hij beweegt. Hij is een guy die tegen de stroming ingaat. Hij is niet die guy. Ik ken hem niet eens persoonlijk, hè. Maar mijn gevoel zegt dat deze man een righteous guy is. Maar misschien is de rest omgekocht. Maar ik denk gewoon, het is gewoon voetbal. Bro, eerlijk. Je kan gewoon een slechte dag hebben. It happens. Shit happens. Niemand had verwacht dat Noorwegen zo ver zou komen. Weet je, dus het is wat het is. Weet je, dus we moeten doorgaan en hopen dat Jude Bellingham het goed gaat maken. En dat Argentinië op een gegeven moment weer naar huis gaat. En dat de VAR niet gaat helpen. We gaan het meemaken, man.
1: We gaan het meemaken, maar ik denk het niet. Maar ik denk dat gewoon Argentinië in de finale gaat spelen.
0: Ja, we gaan het meemaken, man. We gaan het meemaken. Ik ben benieuwd, man. Tekst sowieso voor je reactie. Blijf reageren, man. Hoe heb je gekeken gisteren naar Frankrijk, Spanje? Denk je, vamos. Denk je, allez. Denk je, oui, oui. Ik hoopte op die revanche, maar die kwam niet. Zo, mijn god, man. This is bad boy, good vibes. Make up, let's get it.

0: gisteren Frankrijk-Spanje. We hadden een heel andere uitkomst verwacht. Doc Lab en Alain, die wilde reageren. Sowieso op de hele vibe op de vroege ochtend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, man. Goedemorgen.
0: Vertel. Je wilde
1: ja, vertellen. Ja, ik zeg je eerlijk, man. Ik was ook voor Frankrijk. Voor die Bradas van me. Maar ja, helaas, man. Spanje was gewoon te sterk, man. Spanje was goed.
0: Ja.
1: Spanje heeft Frankrijk helemaal geneutraliseerd.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat is voetbal. Dat heb je soms. Begrijp je? Je kan met vinger naar elkaar wijzen. Maar ja. Wat heb je daar aan? Maar we zijn allemaal grote mannen toch?
2: Maar eigenlijk, kijk, er is net bijvoorbeeld, hadden we een luisteraar Sergio aan de lijn. En die zei bijvoorbeeld van, ja, maar weet je wat het was? Frankrijk was de hele tijd beter. Maar pas in de laatste 5 minuten was Spanje beter. Hoe kijk jij daar dan naar?
1: Het is voetbal. Of je speelt goed, of de ander is beter. Klaar!
0: Ja.
1: Ja. Je maar even serieus. Sinds minuut 1, Frankrijk is er niet ingekomen.
0: Ja, man.
1: En dat komt door Spanje, dat kwam niet door de scheids of wat, hoor.
0: Ja, Spanje heeft ze wel echt... Ja, ze konden geen kant op, man.
1: Ik was echt voor Frankrijk, ik zeg je eerlijk, maar ja. Spanje heeft terecht gewonnen.
0: Ja, vind ik ook. Ja.
1: Of niet?
0: Ja, je kan niks
2: erop. Ik zit hier met meneer Mbappé. Ik zit hier met meneer Mbappé. Allerlei theorieën
1: erop loslaten en bla bla bla. Maar dat nee, man. Als je zelf ook hebt gevoetbald. Ja, soms heb je dag. Net wat je net zei, Fernando. Soms heb je dag en soms heb je het niet.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, dus het leven is moeilijk ook om te verteren.
1: Ik weet niet, als je toevallig die interview van Mbappé daarna hebt gezien, na de wedstrijd. Hij heeft het perfect verwoord.
0: Ja, ik heb gepost.
2: Wat heeft die man gezegd
0: hij
2: voor de mensen,
0: humble.
2: Die,
0: hij
2: de mensen
0: van,
2: die sliepen zoals ik?
1: Humble. Het belangrijkste, hij keek eerst naar zichzelf en naar het Frans elftal.
2: Ja.
1: Als een echte aanvoerder is, hij gesproken.
0: Ja, man.
1: Klaar.
0: Zij toch, die man is real, man.
1: Die man was real, man is real.
0: Ja, man. Zie je?
1: Die man is real. Dus ja, sorry hoor, wat anderen allemaal willen toevoegen eraan. Het heeft geen zin, het heeft geen nut. Klaar. Spanje was beter, klaar. Next time. Nu, Mbappé zei het ook, hè. Focus, we moeten weer focus op iets anders. Even vakantie houden, focus gaat. Voetbal is hard. Dat zei hij ook, voetbal is hard.
0: Ja.
1: Begrijp je? Iedereen had de verwachting van, Frankrijk gaat naar de finale, omdat ze speelden een leuk WK. Maar ja, zo gaat het niet altijd, man.
0: Ja, man.
1: Ja, toch, Fernando. Zo is het leven, toch?
0: Ja, zo is het life, man. Dus
2: Mooi gesproken. Weet je wat het is? Soms willen mensen natuurlijk ook vasthouden aan een bepaalde conspiracy.
1: Klopt,
2: omdat ze dan
1: klopt.
2: Iets hebben om, zeg maar... En dat bedoel ik niet naar Sergio persoonlijk of zo. Maar je ziet het overal op social. Dat mensen willen denk ik ook in zo'n wedstrijd vasthouden aan... Zie je wel, mijn favoriet had alsnog kunnen winnen. Dat is ook
1: een beetje het
2: spelletje natuurlijk als die passie die erin zit.
0: Ja.
2: Maar ja, weet maar je? Iemand moet verliezen, iemand moet winnen. Ja, dat is gewoon hoe het is.
1: Alles zo in het leven, snap je?
2: Mm-hmm.
1: Je ergens aan vasthouden.
2: Mm-hmm.
1: Begrijp je? Omdat je het voelt vertrouwd en zo, snap je?
2: Ja.
0: Loslaten. Maar we gaan het meemaken, want vandaag gaan we zien tegen wie Spanje gaat. Wat denk je?
1: Nou, ik hoop Engeland. Ik hoop. Jij ook toch vandaag door?
2: Nee.
1: Jij niet?
2: Ja, weet je wat het is? Ze hebben Kogo eruit gespeeld. Dus hij ligt bij mij nog gevoelig, snap je? Vooral die Kane, die ging zich ineens van zich laten horen net toen Congo ervoor stond. Dus die doet nog even pijn. Snap je? Laat me nog even in mijn pijn zitten.
0: Ja.
1: Je moet genezen, ik snap het, ik begrijp het. We laten je even met rust.
0: We gaan het meemaken, man. Vandaag dus Engeland tegen freaking... Ja, het is ongelooflijk. Argentinië, we gaan het meemaken.
2: Spannend.
0: Wie gaat er winnen?
2: Spannend. Wat een emotie zo over voetbal, hè? Ik voel hem helemaal dit jaar.
0: Ja,
2: ik zit er helemaal in.

0: mooie muziek van Frenna, Starlife. Ik heb ook Camila Cabello en Drake. Wat betreft temperatuur buiten 24 tot 30 graden, mijn Jezus. Let's kiezen met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. De douane heeft dit jaar al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Nederland is een interessant land voor smokkelaars vanwege de hoge accijns die je hier betaalt op sigaretten. En dus wil de douane ze pakken.
2: Het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Als het goed is, wordt dat nog lastiger. Er komen meer controles, vooral in de haven van Rotterdam. En op Schiphol starten ze met een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen.
0: Wel interessant eigenlijk hoe ze er naar kijken. Dat ze zeggen van, oh ja, in Nederland zit er hoge accijns op sigaretten. Dus dat betekent dat mensen daar te veel betalen voor frieke sigaretten. Dus ze zijn nog meer geïnteresseerd in goedkopere versies. Dus dan kan je aan hun andere merken verkopen.
1: Dat is hoe
0: genius.
1: Criminelen denken,
0: ja, maar
1: inderdaad.
0: Maar dat is genius, ja. Als je erover nadenkt.
1: Ja, kijk, ja, inderdaad. Het is wel, een pakje sigaretten hier is wel een stuk duurder dan bijvoorbeeld in andere landen. En ja. Daar maken ze dan gebruik van. Ja.
0: Maar god.
1: En de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt omdat de politie denkt dat ze iets met de brand te maken hebben. Een van de verdachten is een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. En grote teleurstelling bij de Franse voetbalfans. Frankrijk was dit WK misschien wel dé favoriet voor de titel, maar het verloor gisteren in de halve finales tegen Spanje. Het werd 2-0.
3: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabien Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Ja, Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het op tegen Engeland of Argentinië. Dat weten we vanavond.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Dit is Frenna, de Starlife. Your

0: Camila Cabello en Drake. Ja, Don en ik hadden een interesting conversation over. We hebben echt heel veel gesprekken over.
1: Ja, hoe kan het dat we zoveel blijven praten? Ik zie je elke dag en ik praat elke dag op de radio met
0: jou. Heb je? Ik denk dat je dat gewoon hebt als je. Als je levelt met iemand.
1: Ja,
0: het gewoon,
1: ja.
0: Kijk, heel vaak zijn radio relationship of werk relationships zijn vaak van, ah ja, Kev, werk, ik moet je op dat moment, moet ik leuk met je zijn.
1: Maar eigenlijk vind ik je niet leuk.
0: Maar heel veel duo's en mensen die met elkaar werken, heel vaak mogen ze elkaar niet, hè?
1: Heb ik het toevallig gisteren nog over gehad? Want ik was op een shoot, ik was een reclame aan het opnemen en toen vroegen mensen ook zo, mensen willen altijd een beetje in je business zitten, toch?
0: Oh, ja.
1: Zeiden van, ja, want heb je wel echt een klik dan met verdomme? Ja, ja, dat is echt heel grappig. Dus ik, want, ja, on-air klinkt het wel alsof jullie elkaar echt leuk vinden. Ik zo, nou ja, hij komt bij me thuis op mijn verjaldag en ik bel elke dag naar de show met. Ik zeg, het is gewoon familie.
0: Ja.
1: Je bent gewoon mijn grote broer geworden inmiddels.
0: Ja.
1: Maar we waren het net niet met elkaar eens.
0: Klopt, heerlijk.
1: Want jij kwam me met een statement.
0: Ja.
1: Jij kwam net met een statement en ik dacht echt, maar wacht even, waar gaat dit over?
0: Ja.
1: Vertel het alsjeblieft.
0: Nou ja, kijk, ik zat op een gegeven moment, ik zat naar mijn Instagram te kijken en ik zag alweer een video van Jude Bellingham. En zeg, hey, mooi boy, goed uitziende guy. Kan je gewoon zeggen, vind ik, kan je gewoon zeggen als iemand er goed uitziet. En dat is die andere keeper die viraal gaat. Ik weet niet meer hoe die heet, Mujugu.
1: Ik weet niet hoe die heet.
0: Die keeper waar elke vrouw nu mee wil gaan.
1: Die Nigeriaanse guy.
0: Die iedereen prachtig mooi vindt. Toen zei ik op een gegeven moment, ik ben benieuwd als die twee met elkaar zou hangen of dat zou werken. Zei Donna, hoezo? Ik zeg, je ziet bijna nooit twee mooi boys die met elkaar chillen. Maar dan gaat het tot conflict rijden. Omdat, wie is die guy? Toen zei ik op een gegeven moment van, wat ik vaak heb gezien, is mijn perspectief, is dat je niet vaak zeg maar een groep mooie meiden bij elkaar ziet. Altijd eentje daar was die ik niet.
1: Maar waar slaat het om?
0: Nee, maar dat is what I've seen. Dat is boys onderling. Niet veel boys gunnen elkaar ook zeg maar de shine, hè?
1: Maar wacht even. Oké, dus eigenlijk je zegt dus dat knappe mensen niet met elkaar in een vriendengroep kunnen zitten.
0: Ik denk dat is vaak rivaliteit. Dus bijvoorbeeld als een guy.
1: Wacht even, want ik heb er ook iets over te zeggen.
0: Okay.
1: Want je zegt van, ja, er is er altijd eentje die knap is en de rest niet. Maar dat kan toch ook gewoon zijn omdat jij meer op die persoon valt. Dat wil toch niet zeggen dat de rest bijvoorbeeld niet meer knap is of dat iemand dus bewust mindere vriendinnen uitkiest om er beter uit te komen. Ik ken genoeg baddies bij elkaar. Allemaal vriendinnen die er allemaal goed uitzien.
0: Maar zijn ze echt vriendinnen of is de concurrentie?
1: Tuurlijk zijn ze echt vriendinnen.
0: Ja.
1: We zijn toch allemaal niet bezig. Als je bevriend bent met iemand, ben je toch niet bezig met hoe ziet die eruit?
0: Kijk, ik kijk sowieso. Kijk, je kent mij, je bent persoonlijk meegemaakt.
1: Yeah.
0: I don't care what car you drive, how you look.
1: Mm-hmm.
0: Maar het valt mij op dat ik bijvoorbeeld in mijn

0: bepaalde situaties, dan merkte dat bepaalde gasten minder met je kunnen hangen of willen met je hangen, omdat ze voelen van een soort concurrentiestrijd.
1: Maar, hoe, maar dat je dan daardoor, kijk, als dat is met een totale vreemde, oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar dat je niet bevriend zou kunnen zijn als je er als man goed uitziet met een andere knappe man. Of dat je in een vriendinnengroep er altijd maar één hebt die... Nou, ik weet niet wat voor vriendengroepen jij ziet, hoor.
0: Wat ik dus merk is dat, zeg maar, als jij, zeg maar, in jouw vriendengroep lekker gaat, dingen gebeuren voor jou, dan heerst er altijd... Altijd, ik wil altijd generaliseren, maar heel vaak een soort sentiment van waarom zij, waarom hij en ik niet. That's why a lot of jealousy comes from.
1: Dus daarom kan er maar één knap zijn.
0: Nou, daarom is er vaak, zeg maar, je merkt, zeg maar, dat het niet altijd even samen, omdat daar komt veel jaloezie bij kijken. Dus daarom vroeg ik me af, als je twee mooie gasten hebt die met elkaar lopen...
1: Dan kunnen ze het toch gewoon gezellig hebben. Dan zijn ze allebei knap.
0: Ja,
1: dan zijn ze gewoon allebei knap.
0: Ik denk er ook zo over na, maar het viel mij op dat het vaak, zeg maar, anders in elkaar steekt dan we zouden willen dat het in elkaar zit. Maar het is een goeie, hoor. Het is een good conversation.
1: Kijk, het is sowieso een good conversation.
0: Laten we Ella erbij. Wat Ella reageert? Wat zegt Ella?
1: Ella zegt, ik hoor Fernando wel aan deze en vooral onder de vrouwen. Hoofdpijn. En vrouwen zijn vreselijk vooral onderling. Nou, ik denk dat Ella gewoon nieuwe vriendinnen nodig heeft. Want er zijn... Nee, dat ben ik. Want ik heb heel fijne vriendschappen met vrouwen ook, hoor. En ook inderdaad hoofdpijnvriendschappen, maar die heb ik niet meer.
0: Ja.
1: Soms krijg je ergens geen eten van een vriendin. Soms dan ligt een vriendin je op. Maar ja, je hebt ook vriendinnen where you have a shoulder to cry on en waar je fijne momenten mee hebt.
0: Ja,
1: dus,
0: ja. Dat is zo. Kijk, we willen niet generaliseren, maar wat vaak wel zo is, dat er in vriendschappen, en dat is wat ik dus me ook is verteld ook door... vrouwen in mijn leven, die zeiden van... ze merkten heel vaak dat er onderling tussen bepaalde vrouwen... een echte soort strijd is van... nee, jij niet en ik wel.
1: Ja, ik herken dit.
0: Oké, okay, maar prachtig, maar het is goed.
1: Totaal niet. Ja. Oh, mijn vriendinnen zijn knap.
0: Top, shout-out aan de vriendinnen van...
1: So maybe I'm the ugly one.
2: Yeah. New music. New music. Nieuw op Funnix. Delisa featuring FJ. So amazing. Your city, your sound. Funnix.

0: achter Jules Silvio, extra.
1: Are you ready?
0: I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. Spit je oren. Keep it high, keep it banging, baby. Davido, what up? What's cracking? Let's get it. Come on.

Nieuwe geluiden, die pompen uit je speakers. Nandelik Sound System, check de playlist op Spotify. Nandelik Sound System op Spotify. En dan vind je de tunes van H. Magnum, Fally Poopa, Ross Millions, George Smith, Vic Tony, Sean Paul, Popcorn, Booba en nog vele, vele anderen.

0: super ben gelijk. Rinsky, zie wat heb je voor ons?
1: Ja, een shock in de acteerwereld. Straks hoor je welke bekende acteur gisteren plotseling is overleden.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ja, die met Rihanna. Vijf voor Fernando. Luister, de kwalificatievraag is: van wie is het nummer Controlando? Van wie is het nummer Controlando? Ja, oké, als je het antwoord weet, laat het doorkomen via de NPO-luister app. Dan spelen we zometeen 5 voor Fernando. Reskies is in de building. Wat heb je voor ons?
3: Het zomerabonnement van de NS loopt als een trein. Deze zomer kun je voor €49 per maand met de trein reizen, buiten de spits en in het weekend. Zo'n extra goedkoop abonnement was een idee van het kabinet nadat de brandstofprijzen de lucht inschoten. Sinds half juni hebben 270.000 mensen zo'n abonnement op hun OV-chipkaart geladen, heeft Volkskrant uitgezocht. En vooral jonge mensen kopen hem. De politie heeft op de Amsterdamse Wallen een grote actie gedaan tegen mensenhandel gisteravond. Daarbij zijn mensen opgepakt, maar de politie wil niet zeggen hoeveel mensen zijn meegenomen naar het bureau. Ze geven op dit moment sowieso geen informatie over de politieactie in het belang van het onderzoek. Na meer dan een eeuw is de grens tussen Gibraltar en Spanje open. Sinds middernacht wordt er niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. Daar was altijd een douane. Maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En hierdoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks de grens overgaan. En acteur Kees Geel is onverwacht overleden aan een hartstilstand. Hij brak dik 20 jaar geleden door met de film Simon, waarin hij de hoofdrol speelde. Hij won voor die rol een gouden kalf.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
3: Later was Kees Geel onder andere 9 seizoenen lang te zien in Flikker Rotterdam. En ook zijn iconische stem zette hij vaak in als verteller en voice-over.
5: Hallo, doe mij maar een chicken salté menu en een cola light voor deze mooie dame.
6: Lekkere krokante kip, gefrituurde uitjes en een heerlijke Oosterse satésaus.
7: Lekker!
3: Kees Geel overleed gisterochtend, hij was 61. Krijg je het weer? Het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het wordt 27 tot 31 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
8: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
2: Rise and shine, good morning. Jouer,

0: hoor.
1: Hey.
0: Keep it high to keep it banger, baby. Ja, mensen die weer bij elkaar terugkomen in relationships. Waarom hebben we het hierover? Nou, ik kwam een bericht vanochtend tegen van Ariana Grande. En Ariana Grande, daar ben je een groot fan van.
1: Zeker.
0: Geweldige zangeres. Ja, zij is weer terug bij haar ex.
1: Ja, bij Ricky Alvarez.
0: Ricky Alvarez. Is hij een zanger of hij klinkt als Ricky Martin's kleine broertje? Zingt hij?
1: Nee. Hij is een danser. Hij was haar danser in... ik ben echt een fan van haar. Maar hij was haar danser in 2015.
0: Oh.
1: Tijdens een tour. Toen was ze wel nog samen met iemand anders. Toen was alleen een beetje rumored. Van, oh, volgens mij hebben ze wel chemistry met elkaar. Uiteindelijk zijn ze samengekomen rond 2017. Dus eigenlijk het hele album Dangerous Woman gaat over hem.
0: Toen hadden ze 2 jaar lang moeten dansen om aandacht te krijgen.
1: Hij heeft veel dansjes moeten doen. Hij heeft heel veel dansjes moeten doen. Hij werd al wel betaald, maar nog niet in natura, zeg maar.
0: Yeah.
1: Dus toen zijn ze heel lang bij elkaar geweest. Een jaar of 2, 3.
0: Okay.
1: En heel 2020 tot met 2025 hebben ze geen contact gehad. Maar nu zijn ze weer bij elkaar.
0: Ging je bij iemand anders dansen?
1: Ik weet niet op wie die allemaal gedanst heeft, maar hij heeft heel wat body rolls erop zitten, denk ik. Ariana natuurlijk ook. Ze is nog getrouwd geweest in de tussentijd.
0: Oh ja.
1: Met de Wicked Co-star geweest. Maar we zien wel
0: De goblet.
1: Nou, Nando.
0: Nee, maar die gozer zag er. Nee, maar hij lijkt op een hobbit.
1: Nando.
0: Nee, maar eerlijk.
1: Nou,
0: ik zeg
1: kijk,
0: wat mensen
1: het moet
0: denken.
1: Je type zijn. Het moet je type zijn. Mijn type is het niet.
0: Ik snap ook niet wie zijn type het is.
1: Van haar blijkbaar.
0: Onder hoeveel drugs moet je zitten om dat te zien?
1: Nando.
0: Nee, maar echt. Nee, maar die kill.
1: Kijk, het is een... Hij heeft een bijzonder uiterlijk, maar zij viel... Ja, Nando, je kan het toch niet zeggen?
0: Nee, maar hij leek op een hobbit. Hij leek op die Frodo's broertje.
1: Hij had een uitgesproken uiterlijk.
0: Hij is googlebaar.
1: Googlebaar?
0: Google, je kan op Google zien Frodo en een hobbit.
1: Ethan Slater heet hij in ieder geval.
0: Ethan Slater, kijk maar.
1: Ethan Slater, mooie jongen om te zien. Is dus de, daar was ze ook nog samen mee.
0: Okay.
1: Maar nu is ze dus met Ricky Alvarez.
0: Top, Ricky Alvarez.
1: Ricky. En toen zei Nando dus, van volgens mij komen steeds veel mensen weer een soort van terug bij elkaar. Die een lange tijd niet bij elkaar waren.
0: Ja, ze proberen het. Iemand die het altijd blijft proberen is onze enige echte... Miss Relationship, J-Lo.
1: Oh,
0: J-Lo is 4, 5 keer getrouwd geweest. Of was ze al 2, 3 keer getrouwd en dan 6, 7 keer bijna en in de buurt. Ik weet niet wat het is met haar, maar er is iets aan de hand daar. Zij is echt searching for love. En het is crazy, want als je van buiten naar binnen kijkt, zie je een mooie vrouw, succesvol, doing her thing. Maar er zit iets wat, zeg maar, ik weet niet. Zeg maar, zij is wel de gemene deler in alle situaties. Dus ik zeg niet dat alles aan haar ligt. Maar er moet iets aan haar liggen, want ze is degene die altijd weer in dezelfde rol terugkomt. Ze is weer met Ben gegaan en toen is ze weer uit elkaar gegaan met Ben. Hij heeft ooit een ring voor haar gekocht van 8 ton. Heeft ze nooit teruggegeven.
1: Misschien houdt ze gewoon wel feestjes.
0: Divi feestjes?
1: Nee.
0: Ze waren ooit samen.
1: Take that. Nou, weet je, praat jij
0: ik
1: maar.
0: Ik weet het ook niet, jongen. We gaan het gewoon zien, jongen. Weet je wat het is? Als je van iemand houdt, leef je uit. Kobe Kardashian had het ook, met Tristan Thompson. Dat was ook zo'n knipperlinge relatie. Tada, daar ben ik weer. Dat was ook zo'n relationship. En Jessica Biel had het ook, samen met Justin Timberlake. Maar dat maakt niet uit. Kijk, nogmaals, de basis is dit. Als je van iemand houdt en jij beslist of besluit om bij die persoon te blijven, it's on you. Wie zijn wij om te judgen met wie je gaat? We judgen altijd, we hebben een mening. Een mening is net een butthole. Iedereen heeft er van, maar doe er wat mee.
2: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
3: Dit is Jonah Frezen.
2: Your city, your sound.

0: for Fernando.
1: Sound the alarm, sound the alarm, sound the alarm. Ja, we gaan zo meteen weer 5 voor Fernando spelen. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is... van wie is het nummer Controlando? Van wie is het nummer Controlando? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister app. En luister goed, Donna, tegen wie moeten ze spelen vandaag? Want als jij namelijk wordt geselecteerd, dan moet je gaan schitteren.
2: Dan moet je gaan schitteren tegen Annemarieke.
1: Annemarieke is ready hoor. Die had er gisteren 5 goed.
2: Nou, eigenlijk 4.
1: Oh.
2: Ik had verkeerd geteld. Omdat nee. Ze zei, jawel, want ze zei telefoon. En iPhone had ik goed gekeurd. Maar phone, telefoon. Dus eigenlijk 4. Maar misschien gaat ze vandaag voor de 5.
1: Heerlijk. Maak me niet heet. Het is broederliefde. Keep it hot. Keep it banging, baby. Let's get it.

0: maakt me niet heet. Ja man, ja man, ja man, ja man. Luister dan, ik zie allemaal vragen en antwoorden binnenkomen, maar je moet wel met het juiste antwoord komen. Dat is very important, want als jij een unieke mok wil winnen, want als je vandaag wint, ga je door naar morgen. En als je morgen wint, dan wil je die unieke mok die je nergens kan vinden. Dat is vandaag woensdag.
1: Morgen, het is morgen donderdag.
0: Ja, het is woensdag. Ja, ik loop de zaak vooruit. Maar in ieder geval, als je je best doet, kun je gewoon kans maken op een hele leuke prijs.
1: Kijk, die prijs die krijg je wel als je wint. Wel even één dagje later, maar...
0: Ja. Ja.
1: Doe gewoon even gezellig mee, want we hebben een nieuwe queen in town, Annemarieke. Dus misschien kan je haar wel van de troon stoten.
0: Ja, man. Nogmaals, van wie is het nummer? Controlando.
1: Ik zie heel veel foute antwoorden.
0: Ja.
1: Controlando, controlando, dime controlando. Van wie is die?
0: Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp.
2: Let go.

0: ronde, dat is wat je moet doen. 5 over 0 spelen vanavond met Anna, Marieke en Jack. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jack. Van wie is het nummer controlando?
2: Van Jay.
0: Jazeker. We gaan beginnen met Anna, Marieke. Anna, Marieke, are you ready?
1: Zeker.
0: Oké, okay, let's get it.
1: Rapper van Habiba.
0: Boef.
1: Draadloze oortjes, die witte.
0: AirPods.
1: Ja. Frans broodje.
0: Le baguette, stokbrood.
1: Nee, kleiner.
0: Croissant.
1: Ja. Die social media app met het spookje als logo.
0: Snapchat.
1: En waar heel veel zee is, hoe heet dat?
0: Oceaan.
1: Nee.
0: Zee. Fuck.
3: Nee.
0: Fuck. Kijk maar die... Waar heel veel zee is, wat is het dan?
3: Nou, ze wilde waarschijnlijk zeggen, ik ga even in Annemarieke's hoofd, maar ze wilde waarschijnlijk dat je eerst strand zou zeggen. En dan waar lig je op een strandlaken. Ik denk dat dat was waarschijnlijk je strategy. Maar ja, wederom, dus, want gisteren waren het eigenlijk 4. Weer 4. Nou, dat is gewoon een super goede score hoor. Dus
0: zeker.
3: Dan hoeft hij niet gescholden te worden.
0: Nee, ik ben perfectionist toch.
3: Nee, het ging hartstikke goed.
0: Okay, lekker bezig Annemarieke, lekker bezig.
3: Nou, misschien 5 bij Jack, hè?
0: Jack, you ready?
3: Captain Jack, hey.
0: Prierado, prierado, ja.
2: Het nummer Hotline Bling.
0: Drake.
2: Het is een rond balletje met een groen erin. Krokant.
0: Donut. Weet ik veel. Even volgende.
2: Ze hebben gisteren verloren van Spanje.
0: Frankrijk.
2: Even kijken, je kan het meenemen voor je telefoon op te laden.
0: Charger.
3: Powerbank.
0: Jezus. Die powerbank. Ja, dat is voor powerbank.
3: Die andere, een krokant rondje met ragout erin. Bitterbal.
0: Bitterbal.
3: Een donut met ragout lijkt me echt...
0: Ja, maar ik zag die bitterbal niet voor me, man. Ik zag hem niet.
3: Nee, maakt niet uit, weet je. Er was één team met 4 punten en eentje met 2. Dus Annemarieke, jij gaat door naar morgen.

0: bezig aan de Marieke. Jack, sorry man.
1: Maakt niet uit. Sosso, beter.
0: Sosso Lobby man. Je naamgenoot ga ik nu draaien. Jack met taxi. Good vibes.
2: Elf uur rennen, sok mijn H&M, spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabite in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we paasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de

0: tijd die tegen mij zeiden van... Hey B, ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar hoe dan? Bro?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen de bare minimum, fresh en KM. We hebben ook distinct voor je. Kijk naar buiten, we zien dat het zonnig is en dat het ongeveer 30 graden kan worden. Nou, 24 tot 30 graden. It's getting hot in here. Miskies is dat paraat met het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'? Good morning.
5: Goedemorgen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn er al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge belasting op sigaretten in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. En ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Deze douanemedewerker vertelt hoe ze dat doen.
6: Waar we naar kijken is onze AI-box. Hij maakt eigenlijk om hetgeen wat hij detecteert, maakt hij een box. En die ligt hij eruit. Dus hij geeft, nou, met 99% zeker is dit een slof sigaretten. Of met 80% zeker zijn dit pillen. En op die manier kan ook de scanalyst bepalen. Ja, nou, ik kijk nog even mee. Nou, dit klopt niet helemaal. Deze mag gewoon door. Of hey, dit is toch wel interessant. Die gaan we even openmaken hier in de kelder.
5: Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Er komt vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen tot 80 tot 120 mensen terecht. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum een veiligheidsrisicogebied. Betekent dat de politie mensen uit voorzorg mag fouilleren. En Spanje moet nog één wedstrijd winnen om wereldkampioen te worden. Gisteravond speelden ze de halve finale tegen Frankrijk. Op papier een spannende wedstrijd, maar na 22 minuten kreeg Spanje al een penalty.
7: Digne moet oppassen, ja, die geeft een beuk en het is een penalty voor Spanje. Uit zijn rug komt Lamine Yamal. Digne heeft het niet in de gaten. Oyarzabal, wat een spanning op de tribune bij alle Spaanse fans. Aanloop van Oyarzabal en het is 1-0.
5: Ja, Frankrijk mocht op papier dan de beste aanvallers hebben. Ze kwamen nauwelijks aan aanvallen toe. Spanje bleef aandringen. Dit was in de 58e minuut.
8: Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen. Het voelt als de beslissing.
5: Ja, en dat was het ook. Vanavond wordt duidelijk tegen wie Spanje de finale speelt. Het gaat tussen Engeland en Argentinië.
4: Fernando. Good vibes only, baby. This is distinct de Morad. Mansour.

0: Are you ready? Yeah!
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Goedigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.

0: hete muziek, hete tunes, zoetigheid voor je oren. Dat zijn die tunes die je moet beseffen, man. De nieuwste liedjes van Neck Mahon, Booba, Russ Millions, George Smith, Sean Paul. Ja, allemaal gepropt en gestopt in één lijst. Dus als je nieuwe muziek wilt checken, dan moet je gewoon die lijst checken en beseffen. En dan komt het helemaal goed. Dus keep the moves moving. En dan kan je zeggen, check dus Nandelik Sound System op Spotify. Nandelik Sound System op Spotify.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: you. Let's kiss your papa. Wat heb je voor?
1: De douane gaat strenger controleren op een bepaald product. Wat dat is, hoor je zo.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: HSC. Een Rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: douane staat paraat met het nieuws van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
1: De douane gaat extra controleren op illegale sigaretten. Nederland is een interessant land voor smokkelaars, omdat je hier veel accijns betaalt op peuken, belasting dus. Als je dus sigaretten invoert en hier zwart verkoopt, kun je er nog goed aan verdienen. En daarom gaat de douane extra controleren in de haven van Rotterdam. En op Schiphol komen nieuwe scanners die met AI kijken of een koffer vol sigaretten zit.
2: Het is nu best wel vermoeiend om lang naar scanbeelden te kijken. Als je daarbij wordt geholpen, kunnen wij eigenlijk onze controledruk verhogen. Dus dat betekent simpelweg dat wij meer koffers kunnen controleren. En hoe meer je controleert, is de ervaring ook wel dat je meer vindt.
1: De douane heeft dit jaar al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van den Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook vannacht hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. Iran zegt Amerikaanse opslagplaatsen te hebben geraakt in Kuwait en Bahrein. De VS meldt dat ze tientallen militaire doelen in Iran hebben aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat opblazen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. En Spanje staat in de WK-finale. Gisteravond versloegen ze topfavoriet Frankrijk. De 1-0 werd binnengeramd vanaf de penaltystip door Oyarzabal. Na bijna een uur voetballen verdubbelde Spanje de voorsprong.
3: Olmo en Pedro. Het is 2-0 voor Spanje.
1: Ja, wie de tegenstander van Spanje wordt in de WK-finale weten we vanavond. Dan is de andere halve finale tussen Engeland en Argentinië. Krijg je nog het weer? Het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Wordt 27 tot 31 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
6: Fernando. Rise and shine. Zometeen dating dilemma. Dit is Bilal Wahib, trofee.

0: Walker, Ferdinand, Mr. Good Vibes, Only.
1: Yes, yes, Phonics.
0: Goedemorgen.
2: This is Phonics.
3: In the morning show.
4: Moet ik het strekje uit? Kom op, van links naar rechts. Van achter naar voren.
3: Hoofd, schouders, knie en teen. Let's go. Hoofd, schouders, knie en teen. Let's go. It's the morning show, missen.
4: Good vibes.
3: Lekker wakker worden.
4: Hey.
3: Keep it hard, keep it banging, baby. Je weet hoe laat het is, het is woensdag.
5: Dating. Dilemma.
3: Binnengekomen. Hey Fernando en Dona, ik zit echt met een dilemma. Ik ben sinds een tijdje aan het daten met een vrouw. En tussen ons is het echt super leuk. Heel leuk zelfs. We hebben dezelfde humor, dezelfde interesses. Eigenlijk klopt alles. Alleen heeft ze dus een zoontje van 6. En ik kan het gewoon echt niet met hem vinden. Ik heb zelf geen kinderen, dus misschien ligt het aan mij. Maar ik irriteer me aan alles wat hij doet. En het gevoel wordt eigenlijk alleen maar erger en erger. Ik ben helemaal gek op haar, weg van haar. Maar het kind gaat natuurlijk nooit uit haar leven verdwijnen. Dus ik moet ermee mee doen. Ik heb zelf ook eigenlijk nooit een kinderwens gehad. Dus dit is echt schakelen voor mij. Dus wat moet ik doen? Stoppen met deze relatie voordat het serieuzer wordt? Of moet ik mezelf er gewoon overheen zetten? Blijven of weggaan? Kun je een serieuze relatie aangaan als je het kind van je partner eigenlijk niet mag?
4: Wauw,
3: dit is wel intens hoor.
4: Luister ook even wat hij zegt. Besef even deze zin in het berichtje. Ze heeft een zoontje van 6 en ik irriteer me aan alles wat hij doet.
3: Ja, dat is heftig.
4: Dat is wel een uitspraak hoor.
3: Dat is heftig. Ja, dat is heftig. Ik denk zeg maar dat je ook niet met iemand kan zijn die zo over je kind denkt. En weet je, het is, soms kan je elkaar ook niet liggen, want het zijn persoonlijkheden. Maar dat kind hoort bij haar. Het is een pakket. Dus
4: eens.
3: Als je dat kind niet mag, dan mag je ook een gedeelte van haar niet. Want zij is 50% van haar zit in het kind. Dus.
4: Maar kijk, ik ben het daarmee eens. Vooral, het is best wel een pittige uitspraak als je zegt van ik irriteer me aan alles wat hij doet. Want het jongetje is 6 jaar oud. Ik bedoel, precies wat jij zegt. Ik denk ook als moeder zijnde ga je op een gegeven moment ook voelen dat je partner niks heeft met je kind. Ja. Die energie wil je ook niet in huis hebben. Of tenminste, ik hoop dat je die energie niet in huis wil hebben. Ja. Dus ook voor het kind niet healthy.
3: Ja.
4: Maar. Even de andere kant. En niet gelijk me vlammen zeg maar op dit. Maar hij zegt zelf ook, hij heeft geen kinderwens gehad. Dus misschien kan hij het wel heel even de tijd geven. Nog in de kaders dat het ook voor het kind niet schadelijk is. Want misschien ook. Hij wil zelf misschien niet ineens kinderen. Of nou ja, dat zegt hij ook. Hij wil geen kids hebben. Je krijgt er ineens wel een pakket bij. Waarvan je misschien had verwacht van, oh, dat kan ik wel handelen. Maar misschien vindt hij het toch even moeilijker om in die vaderrol te stappen.
3: Ja.
4: Dus misschien is het ook een beetje vroeg om dan meteen te zeggen van, ik kap er helemaal mee. Want het is nou eenmaal ook wel een extra commitment als iemand een kind heeft. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel tijd nodig heeft. Dus ik zou niet meteen weggaan zeggen.
3: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe die zich hieruit gaat redden.
4: Benieuwd ben ik sowieso.
3: Als je aan het luisteren bent, reageer. Blijf of weggaan. Misschien herken je jezelf hierin. Kun je een serieuze relatie aangaan als je het kind van je partner eigenlijk niet mag?
4: Dat is wel zielig voor het kind. Ik vind het zielig voor dat jongetje.
3: Ja, maar misschien kan dat jongetje hem ook niet, hè?
4: Nee, maar wat kan het jongetje er nou uit doen? Nou, vind ik zielig voor hem. 6 jaar.

0: Molly, Molly, Holly, Molly, Molly. Een very good morning. Vandaag een dating dilemma over het volgende. Blijven of weggaan? Kun je een serieuze relatie aangaan als je het kind van je partner niet mag? Dat was het bericht wat we vandaag binnenkregen. En 010 player die zegt, Donna, normaal ben ik het met je eens, maar nu helemaal niet. Die gozer moet opstouten. Je weet vanaf het begin dat ze, ja, dat ze een kind heeft. Als je geen kinderwens hebt, wat blijf je dan bij deze dame? In principe zie je haar dan als een booty call optie en niet meer dan dat. Zij en haar kind zijn één. Punt uit. Klaar.
1: Ja, ik snap echt waar die vandaan komt, hoor. Ik denk dat ik ergens het gewoon jammer zou vinden als hij misschien zo erg vasthoudt aan dat ik heb geen kinderwens. Het kind is helemaal irritant. Want ik denk misschien moet hij zich een beetje openstellen. Maar ik snap helemaal waar die vandaan komt. Ik bedoel, dat zei ik natuurlijk ook. Het moet ook voor dat kind moet het natuurlijk ook een gezonde situatie zijn. En dat is het niet wanneer hij dat kind niet mag. Dus ik snap helemaal waar je vandaan komt. Ik snap het. We kunnen het niet altijd met elkaar eens zijn. Dus I hear you. Ja, maar Randall, ben benieuwd wat Randall ervan vindt.
0: Randall, good morning.
2: Good morning. Vertel. Nee, maar ik vind het ook niet kunnen. Hij moet er gewoon. Neem die vrouw, dus dan krijg je dat kind erbij.
1: Mm.
0: Ja, het is één pakket.
2: Ja, het is één pakket. Het kan er niet. Je kan niet alleen die vrouw nemen, dat kind niet.
0: Ja.
2: Doe dat kind is 6.
0: Ja. Ja.
2: Ja, dus wat kan het kind nou doen? Misschien moet hij ook een beetje naar zichzelf kijken.
1: Ja, maar misschien dat ik dat ook een beetje bedoel, Randall. Van kijk, dat kind kan er sowieso helemaal niks aan doen. Nee. En die moeder ook niet, vind ik. Want met alle respect, maar ik vind dat je je kind op één moet zetten. En niet een nieuwe man waar je mee gaat daten. Maar ja, dat is misschien een heel ander gesprek. Maar dat vind ik in ieder geval. Maar dus daarom dat ik ook wil zeggen van misschien als hij zijn hart iets meer openstelt. Want hoe kan je alles irritant vinden aan een kind? Dan gaat er iets bij jezelf niet goed.
2: Ja, precies. Dat begrijp ik niet. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn situatie. Ja, ik heb gewoon een goede relatie met mijn stiefkind.
1: Ah, mooi. Fijn.
2: Begrijp je?
0: Magisch. Ik vind het een van het mooiste eigenlijk. Als een kind niet van jou is. En je kan van het kind houden alsof hij van jou is. Ja, dan, ik heb dat met mijn stiefzoontje ook. Die jongen is mijn begin en mijn eind.
1: Ah,
0: je moet niet aan hem komen.
2: Het is gewoon je zoon eigenlijk.
0: Ja, maar, dat is gewoon zo.
2: Het is gewoon je zoon.
0: Ja. Bloed maakt niks uit, maar het is het gevoel wat je geeft. Want zeg maar, bloed is wat je krijgt. Maar zeg maar, die keuze die je maakt om van iemand te houden, dat is wat het magisch maakt. Dus ik snap dit totaal niet. Ik was al dol op mijn stiefzoon toen ik hem voor het eerst zag. Ik was helemaal weg van hem.
2: Nou, kijk, ik kan begrijpen dat het misschien in het begin, wanneer je elkaar voor het eerst ziet, dat het een beetje stoef is, een beetje raar, apart. Maar op een gegeven moment moet het toch wel goed komen.
0: Zeker. Neem gewoon een paar keer mee naar Intertoys. Komt goed.
2: Ja, precies.
1: Ik ben lief voor dat kind. Ik vind het voor dat jongetje echt zo zielig.
0: Ja,
2: is
0: ook zielig.
2: Die jongen is 6. Wat kan het kind nou gedaan hebben dat alles irriteert aan hem?
1: Ja, zielig man. Zielig.
2: Wat je zegt, dan kan je wel zeggen, ik heb geen kinderwens. Maar je bent toch een mens. Je hebt toch een hart.
1: Mooi gezegd, Randall.
0: En je kan ook zien hoe iemand is, hoe die op een kind reageert. Hè? Dus zijn karakter spreken, boekdelen. Dus,
1: misschien is het niet de vraag of hij moet wegrennen. Misschien moet die moeder wegrennen.
0: Hey, moe walk out of that situation.
1: Ja.
0: Nee, duidelijk, Randall. We gaan het doorgeven. Thank you.
2: Yes, fijne dag.
0: Zo'n lobby, man. Dank je wel. Je kan blijven reageren via de NPO Luister app. Zal je blijven of weggaan? Ja, of

0: Iris Star met Tornado. Vandaag hebben we het over blijven of weggaan. Kun je een serieuze relatie aangaan als je het kind van je partner eigenlijk niet mag? Misschien mag het kindje ook niet, dat kan. Bibi zegt via de NPO-luisterapp: als hij haar zoontje van 6 inmiddels heeft ontmoet, dan zijn ze al best wel ver. Bespreek het met haar. In hoeverre krijgt hij ruimte om dat kind te laten zien dat het ook anders kan? Misschien is het wel een terrorkind. Als deze relatie stand houdt, gaat hij hoe dan ook toch een soort van invloed krijgen. Communication lijkt mij key bij deze. We hebben Shirley ook aan de lijn. Shirley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kijk jij naar deze situatie?
1: Relatie als van, ik vind echt dat je echt geen relatie kan aangaan als je, ja, als je de kind niet mag vanaf het begin. En ja, later gaat het gewoon niet werken. Ik heb het zelf ook meegemaakt en het gaat van bad naar worse. Dus
2: oh. Oh nee.
0: Hoe was het dan? Vertel, hoe was jouw situatie dan? Hallo?
1: Sorry.
0: Shirley, ja, nee, vertel, je vertel dat jij het hebt meegemaakt. Vertel, hoe was het bij jou dan? Hoe ging dit?
1: Ik heb nu een zoon van 16. En ja, ik had toen de tijd dat ik een vriend, daar heb ik nu wel 2 kinderen mee. Maar ik denk uiteindelijk dat hij mijn kind toen al niet mocht. En dat is dan later gaan overvloeien. Weet je wel, dat hij ja, dan een beetje resentment heeft tegenover zijn eigen broertjes. Omdat ja, zijn vader, dus de vader van zijn broertjes, die heeft hem eigenlijk nooit gemogen. En ja.
0: Maar heb jij dat nooit gezien? Voelde jij dat? Of had hij dat ooit gecommuniceerd? Hoe was dat dan voor jou?
1: Wat zegt u?
0: Nee, zeg maar, jij zegt van, je zoontje heeft altijd gevoeld dat zijn stiefvader hem nooit echt mocht. Heb jij dat zelf ook gezien, gevoeld? Is dat ooit gecommuniceerd?
1: Ja, in de omgang zag ik het altijd al wel. Maar weet je, je gunt jezelf ook gewoon liefde. Dus dan ga je er even mee door. Maar ja, op een gegeven moment denk je, ja, ik kan mijn kind dat niet aandoen. En ja, hoe graag ik ook liefde wil, maar ja, dat is niet de volledige 100% liefde. Dat kan je dan ook niet zien. Zeg maar, want als die niet van je kind houdt, dan houdt die eigenlijk uiteindelijk ook niet van jou.
2: Ja, dat is wel echt de key wat je hier zegt. En eigenlijk ook wat je zegt over de band naar zijn broertjes toe, naar zijn andere siblings, kan ik me ook voorstellen dat er een soort van, ja, iets ontstaat dat je een ongelijke behandeling misschien hebt gehad. Of dus eigenlijk gaat dan ook die invloed van die stiefvader nog veel verder, dat het ook weer andere banden kan verstoren. Dus het is wel echt gewoon, ja, echt een stoorzender. Ja, het gaat wel echt diep. Maar ja, weet je, alleen maar super mooi dat je uiteindelijk nu erop terug kan kijken van, hey, dat is ook niet liefde. Dus ik verdien een liefde die ook naar mijn kinderen toe gaat. Dus dat is alleen maar heel mooie groei, denk ik, toch?
0: Top.
1: Ja, precies.
0: Tof dat je dit met ons wilde delen.
2: Ja, thank you, Shirley.
0: Thank you. Thanks, Shirley. Lobby.

0: De morgende minuut gaan we weer spelen. Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Spelregels zijn simpel. Je geeft 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. Het kan een Hoomba ja worden of een Hoomba nee. In beide gevallen is het entertainment tot de fullest. Dus, spit je oren en luister. De kwalificatievraag is als volgt. Welke Nederlandse stad staat bekend als de lichtstad? Ja, verlicht ons met een mooi antwoord en wellicht ga je door naar de Gimma der Gimma. Want Donna, wat kan je winnen?
1: Tickets voor Kwaku Festival.
2: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor

0: Floranus en Dylon Livramento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ED.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.
3: Zometeen muziek van Jonah Fraser featuring Jay on Panna. Temperatuur 24 graden kan oplopen naar 30 graden. Ja man, zweet is getting hot in here. Renskies is in the building. Wat heb je voor ons? Het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Spanje is de eerste finalist van het WK voetbal.
5: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro. Sí.
4: Ja, die houden niet op inderdaad. Dit was de 2-0 in het begin van de tweede helft. Het bleef ook 2-0. Tegenstander Frankrijk kwam er nauwelijks aan te pas. Vanavond is de tweede halve finale van het WK Engeland-Argentinië. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de politieactie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden. En op een veiling in New York heeft iemand bijna 44 miljoen euro betaald voor het skelet van een dinosaurus. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het gaat om een T-Rex. En niet zomaar eentje. Volgens het veilingshuis gaat het om de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. Zijn naam is Gus, vernoemd naar de eigenaar van het land waar die gevonden is.
6: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It's named Gus. After the rancher who owned the land, he sadly passed about a year into the excavation. So we named the specimen in his honor.
4: Ja, het skelet van Gus is waarschijnlijk 67 miljoen jaar oud.
3: Renskies, je hebt nog nieuws voor ons, maar die is niet zo best.
4: Ja, ik normaal gesproken, een beetje introotje, en normaal gesproken breng ik altijd het nieuws wat er gebeurt.
3: Ja, ja.
4: Maar nu heb ik zelf een keertje nieuws.
7: Oké.
4: Okay. Ja.
3: En het nieuws is niet altijd best wat ik zie. Naar me kijken met een hele serieus blik. Maar...
4: Ja. Ik ga stoppen bij Fanix. Als nieuwslezer in de ochtendshow.
3: En waarom?
4: Ja, ik ga weg.
3: Hoe durf je?
4: Ja. soms heb je wel eens van die momenten in je leven dat je dan denkt van... goh, hè, wat wil ik doen met mijn leven? En wat gebeurt er allemaal? En... als er dan tegelijkertijd bepaalde andere dingen op je pad komen... dan kan het wel eens zijn dat je een andere afslag gaat nemen. En dat ga ik doen. Ik ga inderdaad wat anders doen. Wat dat is, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Het enige wat ik daarover kan zeggen is binnenkort daar meer over. Later meer. Maar ja, feit is wel dat ik nu na bijna 6 jaar toch eigenlijk wel...
3: Ja,
4: ja heel lang... stop als nieuwslezer hier bij Fanix.
3: Crazy eigenlijk, want ik weet natuurlijk wel zeg maar dat je altijd met vrolijke gedachten ook altijd hier naartoe kwam en dat je blij.
4: Dat is zielig muziekje trouwens.
3: Ja, we vinden het ook zielig.
4: Ja, maar ik had me voorgenomen van ik wil dit gewoon droog kunnen doen, hè, met droge ogen, maar met dat muziekje wordt dat heel lastig, want ja, hè, ik word natuurlijk ook wel weer een beetje teruggeworpen in de tijd. We hebben natuurlijk ook heel lang wij drieën ook met Gerwin Radio gemaakt en dat is dan toch wel iets wat je afsluit.
3: Ja.
4: Dus ja, dat vind ik wel ook lastig. En nou, we hebben natuurlijk ook nu een mooie tijd met Donna. Maar ja, jou Fernando ken ik natuurlijk ook al jaren.
3: Ja.
4: En dat vind ik wel lastig.
3: Ja. Ja. Ik vind het ook moeilijk hoor. Ik moet eerlijk zeggen, omdat ik...
4: Ja, en ik had nog zo voorgenomen om niet vol te schieten. Maar aan de andere kant, weet je, het zijn gewoon ook emoties. En,
3: dit is radio's, echt.
4: Ja. Ja, maar ik heb een geweldige, toffe tijd met jou gehad, met Donna gehad. En Gerwin is er ook in gedachten bij. Ja.
3: Ja, Gerwin
7: is
3: er ook bij.
7: Die memories zijn voor altijd, hè?
4: Ja.
7: Dus het is afsluiting, maar gelukkig is het om de reden dat je iets anders super... We weten ook nog niet wat het is. Maar...
4: Ja, daar ga ik wel van uit, hè? Ik bedoel, soms heb je wel eens in je leven dat je dan denkt... joh, ik doe dit nou al een hele lange tijd. En misschien is het ook wel weer goed dat er wat anders komt. Hè? Dat er hier ook iemand anders op deze plek komt. En soms is het gewoon goed om een andere weg in te slaan en om wat anders te gaan doen.
3: Maar ga je helemaal de business, ik weet niet, je mag niks zeggen, maar ga je de wereld helemaal uitstappen? Want zeg maar, dit is wel iets wat je al zo lang doet. Ik kan me niet voorstellen dat het zou kunnen, inderdaad.
4: Oh, ja. Nogmaals, daar kan ik niet zo heel veel meer over zeggen. Dat komt allemaal, dat beloof ik jullie. Okay. Dat gaan jullie allemaal horen en zien. Maar ja, het is toch voor mij wel een momentje dit. Omdat nieuws lezen, daar wel echt mijn hart en mijn passie ligt. En gewoon het nieuws iedere dag brengen. En aan de luisteraars vertellen wat er in de wereld gebeurt.

0: tot en met eind deze maand zit ik er. Maar dat is, zoals misschien een aantal van jullie ook wel gemerkt hebben, de afgelopen periode ook op afstand geweest. Dus vanaf de redactie in Hilversum.
1: Niet dat door corona ook, of zo. Of
0: nee, nee, nee,
1: dat, geen muilkorf,
0: dat heeft gewoon met wat personele dingen te maken. Maar dus mijn laatste tijd zal ook daar zijn op de redactie in Hilversum. Dus ik ben wel te horen nog met het nieuws tot en met eind van deze maand.
1: Ja. Ja. Nou, we zijn trots op je. En,
2: ja, heel veel succes ook met succes. Alle mooie dingen die je gaat doen.
0: Dank je wel.
2: Zoals ik al zei, memories zijn voor altijd, toch?
1: Ja. Ja. Je weet waar het allerleukste
0: was. Ja, en ik wil toch even ook een shout-out doen naar gewoon alle luisteraars van Phoenix. Elke luisteraar die iedere ochtend naar Fernando luistert, naar Donna luistert, ook naar Gerwin heeft geluisterd, naar mij heeft geluisterd, zoveel met ons meeleeft, iedere dag maar weer. Ja, en voor jullie doe ik het allemaal. Dus ja, dat echt een dikke shout-out naar alle luisteraars. Ja.
1: We gaan je missen. We weten niet waar je terechtkomt, wat je gaat doen. Het is top secret.
2: Als maar op een mooie plek.
1: Als je maar op een mooie plek komt.
0: Daar ga ik wel van uit.
1: Niet zo mooi als hier, want het zijn egoïstisch. Je moet altijd overdreven.
2: Het kan nooit zo leuk zijn als hier.
1: Wat je ook gaat doen.
0: Niet, nee, aan te tippen. Dat is ook zo.
1: Ja, dus nee, maar doe je ding. Ik zeg altijd, volg je hart. En wat jou gelukkig maakt, is waar je hart sneller van gaat kloppen. En blijkbaar heeft deze nieuwe uitdaging je iets gegeven wat je nodig hebt. Go for it. We gaan je nooit tegenhouden. Ook al vind ik het jammer dat je weggaat. Maar leef je grootste droom. En dat is jouw droom. En just go get it.
0: Ja, dat doe ik al. En dat ga ik zeker ook. Dat blijf ik gewoon doen.
1: En thanks voor je echtheid. Thanks voor je loyalty all these years. En ga vooral door. En je weet me altijd te vinden als iets is.
0: Ja, nou jullie ook bedankt, hè. Philobie.
1: Reskiezen!
3: Fernando.

Ik ga een paar filmpjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met

0: We gaan de moordende minuut spelen. Het gevaarlijke spel op de Nederlandse radio. Vandaag spelen we met Teresa. Teresa, good morning.
1: Good morning.
0: Hey, je weet wat er gebeurt als jij de moordende minuut sloopt. Hè? Donna, waar gaat ze naartoe?
2: Dan gaat ze lekker naar Kwaku Festival. Gratis en voor niks. Heerlijk.
1: Let's go.
0: Hey, enthousiasme. Let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hey, welke Nederlandse stad staat bekend als de lichtstad?
1: Dat is natuurlijk Eindhoven.
0: Hoeveel zijden heeft een achthoek?
1: Acht.
0: Van wie is het nummer? Bitch better have my money.
1: Rihanna.
0: Welk planeet staat bekend om zijn opvallende ringen?
1: Amsterdam.
0: Amsterdam, een planeet.
1: Een planeet.
0: In welke stad staat het vrijheidsbeeld?
1: New York.
0: Hoe heet de langste rivier van Europa?
1: De Rijn, Maas.
0: Nee, niet zo lang, maar niet zo lang. Welke Nederlandse provincie heeft Assen als hoofdstad?
1: Drenthe.
0: Welk land verloor gisteren van Spanje tijdens het WK?
1: Frankrijk.
0: Hoe oud is Lamine Jamal?
1: 63,
0: Lamine Jamal, voetballer, jongboy. Hoe heet de hoogste berg van Afrika?
1: Ik hoor het niet goed.
0: Je hoort hem niet goed.
1: Auto.
0: Auto, maar net. Maar nee, Lamine Jamal is een young boy. Maar wat zeg je gevoel? Heb je het gedaan of niet? Heb je het gesloopt of niet?
1: Ik heb een paar verkeerd gehoord. Fingers crossed.
0: Fingers crossed. We gaan even kijken. Gaat ze wel of niet naar Kwaku? Gaat ze wel of niet naar Kwaku?
2: Gaat ze wel of niet naar Kwaku? Oh. Hij loopt niet naar Kwaku.

0: Zo heet de langste rivier van Europa, de Volga. En La Minge Mall is 19 geworden.
1: 19?
0: 19 is een young boy, man. Hij gaat gewoon nu naar de finale van het WK, jongens. Ongelooflijk.
2: En de planeet? De planeet nog met zijn opvallende ringen, dat was Saturnus.
0: Ja, en niet Amsterdam.
1: Nee. Natuurlijk. Ja.
0: Ja, toch?
2: Je moet het maar weten. Je moet het maar weten. Hoe dan ook, je had er genoeg goed. 6 van de 10, dan moet je precies halen. Of in ieder geval minimaal. Dus jij gaat lekker naar Kwaku Festival. Samen met iemand anders.
1: Gezellig, leuk.
0: Hey, nou, geniet ervan. Rij voorzichtig. En thanks voor je deelname.

0: Risa Lorena.
1: Are you ready? Yeah!
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Goedigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

0: Ja man, new tunes. Zoetigheid voor je oren. Popka, Neg Marron. Ross Millions, George Smith, Vic Tony, Sean Paul. Dit en nog veel meer. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando League Sound System op Spotify. Check it out, baby.
1: Nando Champions League.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: content.
1: Hey, Phonix.
0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Hey, zit in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Rise and shine, zometeen een lekkere mix van Miguel Kaidel. Time to get started. Kiesi staat paraat met het nieuws van NOS op Dries. Wat heb je van ons?
12: De douane heeft dit jaar al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Nederland is een interessant land voor smokkelaars vanwege de hoge accijns die je hier betaalt op sigaretten. En dus wil de douane ze pakken.
13: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
12: Als het goed is, wordt dat nog lastiger. Er komen meer controles, vooral in de haven van Rotterdam. En op Schiphol starten ze met een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn 20 Russische schepen geraakt, zegt Oekraïne. Het land zou op die manier de Krim, die in handen is van Rusland, willen isoleren. Nog eens 2 mensen die gewond raakten bij de brand in een café in Bangkok zijn aan hun verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond bij de brand zondagavond laat in de Thaise hoofdstad. Voor veel cafébezoekers was het lastig om naar buiten te komen, ook doordat nooduitgangen geblokkeerd waren. En 20 Nederlandse brandweermensen vertrekken vandaag naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden en ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger en is de kans op brand groter. En dus zijn deze brandweermannen benieuwd hoe hun Spaanse collega's te werk gaan.
14: De Spanjaarden lopen al een aantal jaren op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
15: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken en kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
14: Dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen? Hoe heftig zal het zijn? Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
15: Prachtig avontuur. Once in a lifetime.
12: Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Krijg je het weer nog? Het opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het wordt 27 tot 31 graden.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
16: Oh my god!
4: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check Phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: grauw, fuck grauw. Deze taille ben ik in een drop top. Ik heb veel saus, ik ben een hot dog. 11-04 is de hotspot. Benny wordt dik, want de jonge nigga chop chop.
1: Mijn niggas gaan alleen voor.

0: Zometeen Punta Cana. Ja, hier. Ja toch, even kijken hoe het staat met het weer. Ja, het is weer lekker weer. 24 tot 30 graden vandaag, ja toch? Renske met het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. De douane gaat extra controleren op illegale sigaretten, waarover dus geen belasting is betaald. Nederland is namelijk een interessant land voor smokkelaars, omdat je veel belasting betaalt. Alleen al in de eerste helft van het jaar nam de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag. Ook op Schiphol is het regelmatig raak, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Pallets vol gewoon, die opgestapeld staan. Het folie, dat zit er allemaal nog omheen.
3: Hier zien we pallets, maar het gebeurt ook wel eens dat er geen pallets in zitten. En dat echt een zeecontainer helemaal vol zit met sigaretten. Dus echt van boven tot onder en van achter naar voren wordt elke ruimte benut om de sigaretten erin te verstoppen.
1: Vooral via Schiphol en de haven in Rotterdam worden de illegale sigaretten Nederland ingesmokkeld. En daar gaat de douane dus extra controleren en op Schiphol komen nieuwe scanners.
0: Ik ben echt benieuwd hoeveel geld ze mislopen, joh. Volgens mij
1: het is behoorlijk wat.
0: Ja, ja. Miljoenen. Ja, accijns volgens mij 6% toch of zo?
1: Nou,
0: 6% volgens mij
1: mijn hoofd. Een pakje sigaretten, dat even 6, uit mijn hoofd.
0: Ja, nu kost een pakje €14. Dus
1: even,
0: ja,
1: dat ga ik even uitzoeken.
0: Oh ja, gaan we checken
1: je vraag
0: waar.
1: Ja. En het succesvolste bedrijf in Nederland verwacht het jaar nog succesvoller te worden dan eerder gedacht. ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar bijgesteld. De chipmachinebouwer gaat lekker door de snelle ontwikkeling van AI. Hun apparatuur wordt gebruikt in veel van die datacenters. En ASML denkt dat dit jaar niet 40, maar 45 miljard euro omzet te maken.
0: Ongelooflijk. Die zitten gewoon in Nederland, hè, deze mensen. Ja. Jongens. Ongelooflijk. En we hebben ook nog geld geïnvesteerd om de infrastructuur groter te maken. Dat ze hier blijven. Hebben we ook nog in geïnvesteerd?
1: Daar gaat veel geld. Ja, over het algemeen gaat daar natuurlijk ook wel veel geld naartoe. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat dit soort bedrijven in Nederland blijven.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, en we zien
0: ze
1: dus
0: mogen ook meer belasting betalen, vind
1: waarom
0: ik hoor.
1: Dat is, ja.
0: Ja, ja.
1: Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak er een grote brand uit en werden 5 huisjes verwoest. Het vuur was aangestoken. Gisteren is een man opgepakt voor brandstichting. De eigenaren van de strandhuisjes schrokken daarvan.
4: Ja, dat doet wel zeer.
5: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten. Of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
4: Gelukkig is het bij één gewonde gebleven. Wat eigenlijk al erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bevolkt was, dan hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
1: Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner. Maar de politie zegt dat nog wordt onderzocht of dat klopt.
0: De accijns heb ik zitten berekenen. Als je uitgaat van 106 miljoen sigaretten waarop in Nederland geen accijns wordt betaald, dan kun je als volgt berekenen. Volgens de Nederlandse accijnstarieven bedraagt de minimumaccijns voor sigaretten €390 per 1000 sigaretten.
1: Ja, precies. BTW. Als het gaat om één pakje, laten we het even simpel houden. Dat is dus 21% BTW. Dat dacht ik dus al.
0: Ja.
1: Dat bestaat dus voor meer dan 70% van de verkoopprijzen uit belastingen. Zo'n pakje sigaretten. Dus om tel uit je winst.
0: Ja, ja. 41 miljoen lopen we mis aan tabaksaccijnzen.
1: Dat is een heleboel, ja.
0: 41 miljoen. Ho, ho, ho, ho.
6: Fernando.
0: Zo, die rook je wel op, hoor. Zo.

0: Verrassend met Controlando. Vanochtend bracht Renskeezy best wel heftig nieuws op de radio. Laten we even terugblikken.
1: Normaal gesproken breng ik altijd het nieuws wat er gebeurt. Ja. Maar nu heb ik zelf een keertje nieuws.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En het nieuws is niet altijd best wat ik zie. Naar me kijken met een hele serieus blik. Maar...
1: Ja. Ik ga stoppen bij Phoenix als nieuwslezer in de ochtendshow.
0: Maar waarom?
1: Ja, ik ga weg.
0: Hoe durf je?
1: Ja. Ja, soms heb je wel eens van die momenten in je leven dat je dan denkt van... goh, hè, wat wil ik doen met mijn leven en wat gebeurt er allemaal? En als er dan tegelijkertijd bepaalde andere dingen op je pad komen... dan kan het wel eens zijn dat je een andere afslag gaat nemen. En dat ga ik doen. Ik ga inderdaad wat anders doen. Wat dat is, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Het enige wat ik daarover kan zeggen is binnenkort daar meer over. Later meer. Maar ja, feit is wel dat ik nu na bijna 6 jaar toch eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja, heel lang. Stop als nieuwslezer hier bij Phoenix.
0: Crazy eigenlijk. Want ik weet natuurlijk wel zeg maar dat je altijd met... vrolijke gedachten ook altijd hier naartoe kwam. En dat je blij...
1: Wat een zielig muziekje trouwens.
0: Ja, we vinden het ook zielig.
1: Ja, maar ik had me voorgenomen van... ik wil dit gewoon droog kunnen doen. Hè, met droge ogen. Maar met dat muziekje wordt dat heel lastig. Want ja, hè, ik word natuurlijk ook wel weer een beetje teruggeworpen in de tijd. We hebben natuurlijk ook heel lang... wij drieën ook met Gerwin Radio gemaakt. En dat is dan toch wel iets wat je afsluit.
0: Ja.
1: Dus ja... Dat vind ik wel ook lastig. En nou, we hebben natuurlijk ook nu een mooie tijd met Donna. Maar ja, jou Fernando ken ik natuurlijk ook al jaren.
0: Ja.
1: Ja, en dat vind ik wel lastig.
0: Ja. Ja. Ik vind het ook moeilijk hoor. Ik moet eerlijk zeggen, omdat ik...
1: Ja, en ik had nog zo voorgenomen om niet vol te schieten. Maar aan de andere kant, weet je, het zijn gewoon ook emoties.
0: Dit is radio's, echt.
1: Ja, maar ik heb een geweldige, toffe tijd met jou gehad. Met Donna gehad en... ja, Gerwin is er ook in gedachten bij. Ja.
0: Ja, Gerwin
2: die
0: is er ook bij.
2: Die zijn voor altijd, hè?
1: Ja.
2: Die, dus het is een afsluiting. Maar gelukkig is het om de reden dat je iets anders super... We weten ook nog niet wat het
1: dat,
2: is. Maar...
1: Daar ga ik wel van uit. Hè? Ik bedoel, maar ja, soms heb je wel eens in je leven dat je dan denkt... joh, ik doe dit nou al een hele lange tijd. En misschien is het ook wel weer goed dat er wat anders komt. Hè? Dat er hier ook iemand anders op deze plek komt. En soms is het gewoon goed om een andere weg in te slaan en om wat anders te gaan doen.
0: Renskeezy, man. Shout-out naar jou, man.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak er een

0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldiosa.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Trek je niet echt lekkers?
3: Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
6: Goedemorgen, rewind door je speakers met muziek zometeen van Lil Baby en Da Baby. Maar eerst tijd voor het nieuws en dat doen we uiteraard met Renske. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. President Trump dreigt een stap verder te gaan in de oorlog met Iran. Hij wil op korte termijn om tafel met de Iraanse onderhandelaars na de aanvallen over en weer van de afgelopen nachten. Als er volgende week geen akkoord is, wil de VS energiecentrales en bruggen onder vuur gaan nemen. Iran zegt dat bij de aanvallen van Amerika van de afgelopen dagen 30 burgers zijn omgekomen. Ook vannacht waren er over en weer bombardementen. De Duitse en Nederlandse politie hebben samen meerdere mensen opgepakt in een groot drugslabonderzoek. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zijn zowel Nederlanders als Duitsers. Ze worden ervan verdacht dat ze grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. En ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. Veel verdrietige reacties op het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel. Hij overleed gisterochtend aan een hartstilstand. De acteur speelde in een heleboel films en series.
8: Doe eens normaal, man!
9: Ik heb een speciale verrassing voor jou. Kijk eens. Van mijn vader gekregen. Mijn vader had echt alles van jullie.
10: Misschien is dat onze aangeefster wel op een van die vieze sites van jou.
11: Nou, wacht even. Maar ik heb helemaal niks met die gozer te maken, joh.
10: Gaan we uitzoeken. Ga je vrijwillig mee of moet ik vervelend worden?
11: Nee, van mij.
7: Kees Geel was 61. En sinds middernacht worden mensen op de grens tussen Gibraltar en Spanje niet langer gecontroleerd. De grens is open. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. Daar was sinds de Brexit een douane. Maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En hierdoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks de grens overgaan, zegt correspondent Miral de Bruyne.
12: Het is een dag waar de inwoners in elk geval lang op hebben gewacht. Het is dus een soort schiereiland dat met een hek was afgesloten van Spanje. En wie heen en weer wilde, die moest zijn paspoort laten zien. En er werken dus inderdaad veel Spanjaarden. Dus elke ochtend stonden al die forensen daar in de rij te wachten. Die versoepeling die gaat het leven voor al die mensen toch wel een stuk makkelijker maken.
7: Krijg je nog het weer? Het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het wordt 27 tot 31 graden.
6: Dankjewel, Renske.
13: Festival FOMO.
14: Hell no.
13: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
14: Oh my god.
13: Met deze week het moment. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
6: Rewind door je speakers met zometeen muziek van Frenna, Starlife. Eerst tijd voor Pop Smoke, Lil Baby en Da Baby for the night.

Een hele goede morgen, normaal gesproken inderdaad met Quincy, maar vandaag val ik in. Je boy Youth zit er weer klaar voor om de aankomende 2 uurtjes jou te voorzien van alle hits die we draaien hier bij Phonix. En dit is toch wel een speciale tune die ik klaar heb staan hoor. We hoorden bij het album The Massacre in 2005. Was een groot succes, stond 9 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Deze tune werd eerst aangeboden aan Fat Joe. Fat Joe, die weigerde hem. En uiteindelijk kwam die op de tafel terecht van 50 Cent. Werd zelfs genomineerd voor een Grammy. Verloor die helaas van Kanye West met Diamonds from Sierra Leone in 2006. Ik heb het natuurlijk over Candy Shop. En 50 Cent, die neemt ons natuurlijk eventjes mee die kant op.

Busy SFB, hup. In the morning mashup. Je hersenen trainen, dat kan je hier bij Rewind tijdens de morning mashup die ik zo meteen voor je klaar heb staan. En om je alvast een kleine tipje van de sluier te geven, we gaan het dichtbij houden. Ja, ja, meer ga je echt niet krijgen. We gaan het gewoon dichtbij houden. Zometeen, dus tijd voor de morning mashup na muziek van Yo Silvio, Young Felix. Dit is Toxic hier bij Rewind.

0: tijd die tegen mij zeiden van... Hey B, ik moet ook eigenlijk, man. Ja. Maar hoe dan, bro?
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Odiu en Wizkid met Coca Body.
1: In the morning. Morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één tijdens de morning mashup. Alleen kan jij raden om welke twee tunes het gaat. Dat kan je zo meteen droppen in de NPO luisterapp. Belangrijk is de tijd. Je moet namelijk supersnel zijn. Niet alleen supersnel, je moet de eerste zijn die ook de juiste antwoorden doorstuurt. Dan ga je naar huis met een Vanix goodie pakket. Die ga ik dan jouw kant op sturen. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want hier komt-ie, de morning

Elke twee tunes hoorde jij. Pak snel die NPO Luister-app erbij. Stuur het me door, laat het me weten. Ik ben heel benieuwd hoe goed die oortjes van je zijn. Dus dit is je kans voor een Vanix Goodie pakket. Drop het in de NPO Luister-app. Welke twee tunes hoorde je zojuist in de morning mashup van vandaag? Zometeen nog muziek van FMG, Broederliefde die voorbij komt. Maar eerst tijd voor Walid, Ronnie Flex en Noor. Dit is Ik Haat Je.

Hier is de allereerste hint. En dat is hi-ha. Dat is echt de allereerste hint, jongens. Hi-ha. En de tweede hint die je gaat krijgen is champion. Mm. Ja. Dus hi-ha en champion. Ik denk dat het... Ja, nu moet het toch wel duidelijk zijn. Je krijgt nog van mij de kans om het te laten weten in de NPO-luisterapp. En dan ga ik zometeen kijken wie als allereerst met beide twee tunes goed komt. En diegene gaat van mij dan die Phonics Goodie pakket krijgen. Na muziek van Ira Star. Dit is Where Do We Go?

0: Mashup.
1: Ja, we spelen natuurlijk die Morning Mashup. Ik heb je hintjes gegeven. Ik heb je het fragment twee keer laten horen. En jij mocht via de NPO Luister-app laten weten welke twee tunes jij samen in één gemixte tune hoorde. Veel antwoorden die er binnen zijn gekomen. Echt superveel. Ja, ja. Zullen we eerst even kijken wat het goede antwoord is? Laten we dat maar eventjes gewoon doen. Hè? Laten we even kijken naar wat het goede antwoord is. Want je hoorde net dit.
2: Want ze komen de Wild Wild West. Als ik kijk naar jou, dan droom ik echt. Want ze komen de
1: Ja. En het antwoord is dit.

winnen met lotgenoot. En er was één iemand het allersnelst en dat was Nikita. Ja, gefeliciteerd Nikita. Je mag via de NPO luisteren, heb je jouw gegevens achterlaten. Dan ga ik je gewoon fixen, man. Dan gaan we die goodiepakket jouw kant op sturen. Ja, Nikita was gewoon het allersnelst. Wie ook snel was, was Patrick, maar helaas net niet snel genoeg. Fano was ook snel, maar niet snel genoeg. Saviel, precies hetzelfde. Wat zie ik hier nog meer? Chardé, Felix, Glenford. Josué die zegt zelfs dat hij de app hiervoor speciaal heeft gedownload. Nou, big shout-out naar jullie allemaal. Maar sorry, helaas, ik kan jullie geen goodiepakket geven, man. Sorry, man. Alleen Nikita, ja. Zij was het snelste, man. Je moet respect hebben voor die snelheid, toch?

0: met Treinstation. Zometeen nog veel meer bangers in Rewind, maar zometeen ook het nieuws met Renske.
1: Ja, straks hoor je waarom de ouderwetse wegenkaart gewoon weer mee moet op vakantie naar Frankrijk.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Check Phonix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Rewind door je speakers met zometeen muziek van Fresh KM en ook Justin Bieber. Maar eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we uiteraard met Renske.
3: Goedemorgen. In Ter Apel is vandaag een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum daar. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te vangen.
4: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
3: En je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. Dat zegt de ANWB. Verslaggever Roel Pauw ging langs bij de ANWB-winkel in Den Haag en zag met eigen ogen dat ze nog verkocht worden.
5: Waar mag ik u nog mee helpen?
6: Twee kaarten wil ik hebben. Eentje van Frankrijk en eentje van Italië.
5: Helemaal goed.
6: Ja?
5: Dan zal ik even met u meelopen.
3: De ANWB zegt dat ze nog heel veel wegenkaarten verkopen. Sterker nog, ze zeggen een papieren wegenkaart is een must-have voor vakantiegangers, al is het als backup.
7: Mocht het inderdaad paniek in de auto zijn dat de telefoon is leeg, de navigatie doet het niet, we hebben geen bereik, wat nu? Dat je kunt zeggen, ik heb een routekaart. En zeker nu met de bosbranden en de hitte in Zuid-Europa is dat aan te raden.
3: En op een veiling in New York heeft iemand bijna 44 miljoen euro betaald voor het skelet van een dinosaurus. Daarmee is het de duurste dino ooit. Het gaat om een T-Rex en niet zomaar eentje. Volgens het veilinghuis gaat het om de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. Zijn naam is Gus, vernoemd naar de eigenaar van het land waar die gevonden is.
8: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It's named Gus. After the rancher who owned the land, he sadly passed about a year into the excavation. So we named the specimen in his honor.
3: Krijg je nog het weer? Het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het wordt 27 tot 31 graden.
2: Dankjewel, Renske.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
9: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Youssef. Fresh en KM hoor je zo meteen in Rewind. Eerst tijd voor Justin Bieber, Daniel Caesar en Jivian. Dit is Peaches. Oh.

0: Inderdaad, met Quincy, vandaag met Youssef. Goedemorgen, je luistert nog steeds naar Rewind. En wat een heerlijke tunes heb je net voorbij horen komen. Hè? Justin Bieber kwam voorbij met Peaches. En ook Fresh en KM met Bare Minimum. En ja, die gasten zijn goed bezig, man. Fresh is goed bezig. Lassa is goed bezig. Die heeft natuurlijk ook de beat geproduceerd. Dus shout-out naar die man. En ja, we gaan goed bezig blijven. Want zometeen nog veel meer bangers die eraan staan te komen. Wat dacht je van Jade Lauren met Wacht Niet? En ja, ik ga niet langer wachten, Jade. Komt goed. Ik ga hem draaien. Die dikste, die heb ik ook voor je klaarstaan. Die hoor je nu.
1: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
2: Dit is Jonah Frezen.
1: Your city,
3: your sound.

0: Nine brown eyes.
1: Dave en Thames met Rain Dance. En het eerste gedeelte van de ochtend zit er alweer bijna op. We gaan richting 11:30. Het moment dat je eventjes je beentjes gaat strekken na al dat harde werk en een

verhaal om thuis te delen, zoals ik dat ook, zoals dat eigenlijk elke dag gebeurt hier bij Rewind. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Dus ik zou zeggen, pak hem maar vast erbij. Dan kan je zo meteen snel mee reageren. En terwijl je dat doet, vergeet natuurlijk niet om eventjes goed te hydrateren en je beentjes te strekken. Want je hebt hard gewerkt. Het verhaal van vandaag is een bijzonder verhaal. Het gaat namelijk over een Zuid-Koreaanse bankdirecteur. Die heeft een groot geldbedrag uit de kluis, ja, van waar hij zelf werkt, gestolen. Hij heeft namelijk contant geld gepakt uit die kluis en die heeft hij vervangen door speelgoedgeld met stripfiguren en zo erop. Nou, op een gegeven moment, hij is dus bankdirecteur daar zo, viel het een medewerker op. En ja, dan is de vraag, wat gebeurde hierna? Is dat A, de medewerker die meldde het bij de kredietunie, waardoor uiteindelijk de man werd ontslagen en hij het geld terug moest geven? B, hij verhuisde naar Marokko en ging daar een taekwondo school oprichten? Of is het antwoord C, de politie die is zijn huis binnengevallen met een helikopter en heeft de man uiteindelijk meegenomen? Ja, hoe loopt dit bakkie bizar verhaal af? Een Zuid-Koreaanse bankdirecteur die heeft dus een geldbedrag gestolen uit de kluis. Medewerker is erachter gekomen. Wat is er daarna gebeurd? Is hij gewoon aangemeld en is hij daarna ontslagen en heeft hij dat geld teruggegeven? Is hij verhuisd naar Marokko? B dus. En is daar een taekwondo school op gaan richten? Of is het antwoord C, hij is door de politie thuis opgehaald met een helikopter? Laat het weten in de

0: Verhaal van vandaag is toch wel bizar. Een Zuid-Koreaanse bankdirecteur die heeft cashgeld gestolen uit de kluis van zijn bank. Denk ik bij mezelf van ja, even serieus, jij bent de eindverantwoordelijke. Ik bedoel, had je het zelf niet gepakt, was je nog steeds de sjaak geweest, zeg maar. En het mooie van dit allemaal is, hij vervangde dat geld met speelgoedgeld. Een van de medewerkers die kwam daarachter. Maar wat gebeurde er toen? Was het antwoord A. De medewerker die meldde dit gewoon bij de kredietunie. De man werd ontslagen en moest het geld teruggeven. Was het antwoord B. Hij verhuisde naar Marokko en richtte daar een taekwondo school op. Of het was antwoord C. En hij werd door de politie opgehaald met een helikopter. Je mocht het laten weten in de NPO Luister app. Ja, Cheyenne die zegt, ik denk antwoord C. Naar Marokko gaan en zijn eigen taekwondo school oprichten. Dat was leuker geweest. Dus stiekem hoop ik ook op dat antwoord. Ja, nee, dat antwoord is helaas niet goed. Alhoewel, Zuid-Korea staat bekend natuurlijk om taekwondo. En Marokko ook. En je weet toch, die link had wel gelegd kunnen worden. Daarnaast krijg ik ook nog een voiceberichtje van Dialo, die zei het volgende.
1: Goedemorgen, Joes. Had voor weinig nooit chagrijnig. Nou, dit zijn allemaal drie bizarre antwoorden. Maar ik ga voor antwoord C. Dus ik ben benieuwd. Ja. Werk ze.
0: Ja, hij ook niet goed, Dialo. Sorry, antwoord C is ook niet goed. Hij is ook niet opgehaald door de politie met een helikopter en dat soort dingen. Dus nee, die hebben we helaas ook niet. En dan heb ik ook nog een berichtje van Petra.
2: Nee, deze was gewoon erbij gelapt. En hij heeft alles terugbetaald. En dat was het klaar. Einde bankdirecteur, einde verhaal. Het was niet zo spannend allemaal.
0: Einde bankdirecteur, einde verhaal. Inderdaad, Petra die gaf het goede antwoord, ja. Het was, hij was er gewoon bijgelapt, ja. Gewoon gesnitcht bij de kredietunie. En die man is ontslagen, heeft het geld ingeleverd. En ze hebben voor de rest ook geen stappen genomen met politie en dat soort dingen. Het was inderdaad, zoals Petra dat terecht zei, allemaal niet zo heel spannend. Behalve, ja, dat hij gewoon geld ging stelen uit zijn eigen kluis, man. Dat is wel, ja, dat zou ik spannend vinden. En wat een poesie, man. Hij geeft gewoon dat geld terug. Ola, man, ik zou die geld teruggeven. Ja. Ik zou weggaan. Ik zie jullie later. Jouer duet filo hier nu met Rihanna hier bij Rewind.

Young Blue en Drake, die hoorde je met Your Mind Still hier bij Rewind. Zometeen nog veel meer bangers die eraan staan te komen. Wat dacht je van Lijpen en Frenna? En ook Mr. Shanna Paal ga je horen zometeen met She Doesn't Mind. Maar eerst tijd om die temperatuur een beetje omhoog te gooien, toch? Dat doen we met Christian D en Dior. Dit is 30 Degrees.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug...

0: Martinez en Dylan Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bla weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

0: Lijpen en Frenna met El Clasico. Ja, zometeen nog veel meer bangers die eraan staan te komen. En zometeen ook het nieuws met Renske.
1: Ja, straks hoor je welke bijzondere keuze de bibliotheek in Utrecht moet maken om de airco's tijdens deze hitte te kunnen laten draaien.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht

0: @spunt.nl. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: It's complicated met Jay en Mahi.

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Zometeen muziek van Brian MG, Ems en Broederliefde. Sacerra Ria, die hoor je straks, maar eerst tijd voor het nieuws en dat doen we met Renske.
3: Goedemiddag. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Volgens hen schatten mensen de inflatie altijd hoger dan die echt is.
4: Ja, en dit past eigenlijk, hè, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
3: Het CBS zegt ook dat mensen denken dat de inflatie nog meer gaat stijgen. De politie denkt dat de grote brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven afgelopen maandagnacht is aangestoken. Bij die brand raakten meerdere gebouwen beschadigd. Het pand waar het vuur uitbrak is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. En de bibliotheek in het centrum van Utrecht moet de roltrappen uitzetten als het warm is. Dat heeft te maken met het overvolle stroomnet. Als de airco's harder werken, moeten andere apparaten uit. Vanaf 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden wordt ook de roltrap naar boven stilgezet. En Spanje staat opnieuw in de WK-finale. De Spanjaarden waren tijdens de halve finale tegen Frankrijk simpelweg te sterk voor de Fransen. Over de hele wereld keken mensen op grote schermen. Ook in het centrum van Amsterdam stond zo'n scherm. Nederlanders en Spanjaarden zagen Spanje met 2-0 winnen.
5: Olmo en Pedro Porro. Het is 2-0.
6: Voor Spanje. Ja, Spanje, no!
5: Spanje! Ja!
7: Best verrassend vond ik dat Spanje zoveel beter was eigenlijk dan Frankrijk. Op het laatst kwamen ze wel weer een beetje aanzetten, maar terecht gewonnen, denk ik.
8: And now the final is going to be easy. It doesn't matter if it's Argentina or England. We're a much better team.
3: Ja, als je hem vraagt, is Spanje eigenlijk al wereldkampioen? Maar wie weet kan of Argentinië of Engeland daar toch nog wat aan doen. Zij strijden vanavond om 9 uur om dat andere finale ticket. Krijg je het weer? Het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het wordt 27 tot 31 graden.
2: Dankjewel, Renske.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Met deze week het moment. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
2: Youssef. Straks muziek van Jonna Fraser en Geon Panna. Eerst tijd voor Brian MG, Ems, Broederliefde. Dit is Sacerra Rien.

Jonna Fraser, Geon Panna. Ja, vandaag val ik natuurlijk in voor onze goede vriend Quincy. Morgen ben ik er trouwens ook. Maar normaal gesproken presenteer ik een show dat heet Phonics Talent elke zondagavond. En ja, aankomende zondag is het alweer tijd voor de finale van Phonics Talent Summer Vibes. We begonnen met de honderden kandidaten die zich aanmelden. Uiteindelijk teruggekomen tot een selectie van 6. Er zijn er nog 3 over. Waaronder bijvoorbeeld deze man, Amor.

Ja, Lassa, hoofdjurylid. En ik kan je beloven dat de co-juryleden van aankomende zondag ook grote namen zullen zijn uit de game. Dus ik zou zeggen, zet alvast je wekker voor aankomende zondag tussen 7 en 9. De finale van Phoenix Talent Summer Vibes. Eerst, ja, even tijd voor een echte klassieker, man. Deze lang niet gehoord, dus ik heb zin om hem te horen. Craig David met 7 Days, je hoort hem nu.

stunten. En ja, wat werd er gestunt gisteravond, zeg. Ja, ik dacht echt dat Frankrijk over Spanje heen zou lopen en ze gewoon helemaal zoek zou tikken. Olysee, Dembélé, Mbappé. Maar ze waren nergens te vinden op het veld. De Spanjaarden waren gewoon veel en veel sterker. 2-0, zij zijn dus door naar de finale. En vanavond is dus de wedstrijd om 9 uur tussen Engeland en Argentinië. Ja, ja, ja. Ik hoop gewoon dat Argentinië eruit gaat, ja. Ja, dat mag van mij gewoon. Ik ben blij al dat Frankrijk eruit is, want die heeft Marokko verslagen. En nu mag Argentinië voor mij ook eruit. En dan een leuke finale tussen Spanje en Engeland zou ik wel waarderen. En die finale die vindt dan plaats 9 uur aanstaande zondag. Weet je toch, als je klaar bent met naar Fanny Stellend luisteren, kan je daarna gelijk die finale kijken van het WK. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Zometeen gaan we ook nog verder genieten, want dan kom ik met iets speciaals. Na muziek van Burna Boy en Georgia Smith, dit is Gambari.

boys verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel.

The Opposite en Mr. Props met Sukkel voor de Liefde. Ja, zometeen is het echt tijd voor Kwart voor Quincy. En dat betekent dat ik op zoek ben naar drie lijpe tunes gewoon. Tunes die waarvan we eventjes helemaal losgaan. Die mag je alvast droppen in de NPO-luisterapp. En wie weet kies ik zometeen jouw tune er wel tussenuit. Om die dus zometeen te gaan draaien in Kwart voor Quincy. Dus ik zou zeggen, begin alvast die NPO-luisterapp erbij te pakken. En

0: tijd die tegen mij zeiden van... Hey B, ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar ik, hoe dan, bro?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

voor kwart voor Quincy. Bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Ik heb heel veel opties al binnengekregen in de NPO Luisterapp. Je mag hem nog snel droppen. Als jij bij jezelf denkt van, Joes, ik heb een energieke, goede tune die we even goed gaan kunnen knallen zometeen in kwart voor Quincy, dan is dit jouw moment. Pak die NPO Luisterapp erbij, hij is helemaal gratis. Stuur mij een berichtje, want wie weet kies ik zometeen jouw favoriete tune wel uit om te draaien. Het mag een klassieker zijn, het mag een nieuwe tune zijn, het mag een oude tune zijn. Kortom, als die maar gewoon hard is. Alles is welkom. Dus doe dat vooral. Zal ik nog even één tune dan erin gooien voordat we echt officieel gaan knallen met kwart voor Quincy? Laten we dat doen. Eén tune van Jonna Fraser en Chirac.

0: voor 1 en dat betekent dat het tijd is voor kwart voor Quincy. Of vandaag kwart voor Youse. Ik heb veel berichten binnengekregen in de NPO luisterapp. En Nigel, die zei: Youse, de kwart voor Quincy is niet compleet als je niet een tune van Bart of zo erin gooit. Kan je die AUB samen met Leila Shakir draaien? Habibi. Zeker, man, broski. Hey, ik heb die nog gemist hier bij Phonix, man. Deze moet sowieso gedraaid worden. Dit is die Congo en die Morocco sound gemixt in één. En je gaat genieten, man. Let's go, de eerste tune.
1: Kwart

0: Ik wens hier even goed mee te beginnen. En Hamza die zegt: Youssef, alsjeblieft, ik heb een gekke pokoe voor je klaarstaan. Draai AUB P-Square. Ino Easy. Hé, hey, zeg me daar wat, man. Oké, okay. Hamza, je hebt me overgehaald. Ik ga hem draaien, hier komt-ie.
1: Kwart voor Quincy.
2: Funny.
1: Fun.

0: laatste track in kwart voor Quincy. En Jurien, die wilde heel graag een tune horen van Pop Smoke. Hey, Jurien, als jij dat graag wil, dan gaan we dat toch gewoon regelen, man. En hij wilde niet zomaar eentje horen, nee, toch wel echt een klassieker van die man. Je weet toch, dit is toch wel echt een tune waarvan je zegt van, hier is hij de game mee binnengekomen, je weet toch? Dus ik zou zeggen, geniet van hem. Je hoort hem nu. Dit is Pop Smoke met Welcome to the Party.
1: Quart voor Quincy. Funny. Fun.

Welcome to the party. Pop Smoke. Die hoorde je bij Kwart voor Quincy. Ja, dat was de allerlaatste tune die ik nog voor je kon draaien. Want aan al het moois komt een einde. En zo ook weer aan deze editie van Rewind. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 10 en 1 om je te voorzien van die hits. Niet getreurd en nergens naartoe gaan, want zometeen zit Chris voor je klaar. En die man, je weet het, die man brengt je altijd op de hoogte van de nieuwste bangers en de doopste tunes en de doopste verhalen. Dus blijf vooral luisteren. Ik zou zeggen, geniet ervan. En ik zie je morgen weer. Tot dan.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl.
6: Your city, your sound.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
8: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
7: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Opnieuw een grote droneaanval van Oekraïne op Russische schepen. Die zijn er vaker de laatste tijd. Dit keer zouden 20 Russische schepen zijn geraakt op de Zwarte Zee, vertelt onze correspondent Christian Pauwen.
1: Ze hebben ook dronebeelden gedeeld van de aanvallen waarop te zien is dat olietankers worden geraakt. En in totaal zouden de afgelopen dagen meer dan 100 schepen op deze manier zijn getroffen. En dat maakt deel uit van een nieuw front dat Oekraïne daar heeft geopend.
0: Oekraïne probeert met die aanvallen de Krim te isoleren. Dat schiereiland hoort bij Oekraïne, maar wordt bezet door Rusland. Vanwege een giftige stof in de haven van Antwerpen zijn 155 mensen naar het ziekenhuis toegebracht. De meeste van hen worden voor de zekerheid naar het ziekenhuis toegebracht. Maar 29 mensen zijn ook echt onwel geworden. Eén iemand zou nu op de intensive care liggen. Die giftige damp is ontsnapt uit een container aan boord van een vrachtschip in Antwerpen. De situatie in België is inmiddels onder controle. De man die verdacht wordt van het doodrijden van een jongetje van 4 in Maastricht zou veel te hard hebben gereden en dronken achter het stuur hebben gezeten. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Een moeder stak afgelopen maart met haar zoontje in de kinderwagen de weg over toen ze werden geschept. De moeder raakte zwaar gewond en de jongen overleed later in het ziekenhuis. De verdachte zegt dat hij een domme keuze heeft gemaakt en zegt iedere dag spijt te hebben. En dan nog een opvallend wereldrecord in de Verenigde Staten. Hardloper David Rush liep een marathon met 125 t-shirts over elkaar heen. Ja, het oude record stond op 100 t-shirts. Het duurde een half uur voordat hij überhaupt alle t-shirts aan had. En daarna was hij volledig afhankelijk van zijn team voor eten en drinken.
2: With all that dense material, 250 layers between my arms and my sides, I literally cannot reach my face or my shorts. From here on out, I am completely dependent on my team for food, water, nutrients and anything else.
0: Ja, om het wereldrecord binnen te hengelen moest David die marathon binnen 6 uur lopen. Het werd wel een spannende race tegen de klok. Uiteindelijk strompelde hij na 5 uur 54 minuten en 50 seconden over de finish. Het weer, het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het is 27 tot 31 graden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

luisteraars aan deze kant, dus komt helemaal goed deze middag. Zometeen ga ik alvast heet maken met de Broederliefde en Tyla met Water. En ook UK Vibes van Stormzy. En over hem gesproken trouwens, Stormzy. Jouw grootste irritatie aan jouw broer of zus was waarschijnlijk zijn grootste blessing vroeger. Ja, waar ik het over heb, vertel ik je zometeen naar Jonna Fraser featuring Tyla Savage met Turn It Up. Deze week zijn ze extra vaak te horen. Wat zij zijn namelijk deze week...

kan zomaar zijn, hè, dat je ook wel eens ruzie met je broer of zus hebt gehad hierover. Teksten zoals waarom heb je mijn hoodie aan, waar is mijn oplader, of deze classic, hè. Mam, hij zit weer aan mijn spullen. Hey, de trauma's van vroeger met broers en zussen zijn next level. Je weet toch dat je ouders vroeger ook zeiden van, nee, we gaan niet naar de McDonald's, we hebben McDonald's thuis. Nou, Stormzy had vroeger geen Vinted, had gewoon Vinted Family Edition. Want hij groeide op met zijn alleenstaande moeder, had twee grote zussen, had ook een broertje. En ze hadden het niet zo breed vroeger, dus als er dan nieuwe kleding nodig was, zat het er gewoon niet in. Dus gelukkig was zijn oudste zus een echte tomboy. Dus Stormzy liep jarenlang rond in haar oude kleding om gewoon naar school te kunnen, want zat het dus niet heel breed. Eigenlijk had hij back in the days al een personal shopper. Dus je zou kunnen zeggen, a win is a win, toch? Stormzy hoor je nu samen met Odile en 24 Hours hier op Phonics.

0: en was de grootste red flag bij een collega.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, het is weer tijd om de lyrics van onze favoriete Phonics-artiesten een tweede luisterbeurt te geven met de Linecheck. En dat doen we met deze R&B-icon vandaag, Usher en zijn tune Confessions, maar dan part 2. Mocht je Engels een beetje roestig zijn, ze is terug van weg geweest, vriendin van de show. Google heeft deze lijn even voor je vertaald.
3: Dit zijn mijn bekentenissen. Net toen ik dacht dat ik alles gezegd had wat ik kon zeggen.
0: Oké, dus over bekentenissen, confessions gesproken. Vandaag wil ik het met je hebben over jouw collega's. Dus ik hoop voor je dat je niet al te veel collega's in de buurt hebt zitten of lopen, because it's time to spill the tea. De vraag is, wat is nou de grootste red flag bij een collega? Ik begin zelf met één hele grote irritatie aan mijn collega's die is achter de schermen bij Phonics. Als jij eens zou zien, hè, hoe ze hier achter de schermen de keuken achterlaten af en toe. Ongelooflijk, het zijn net een stelletje... Kijk, wie de collega's zijn, laat ik sowieso in het midden, want je weet toch, ik ben niet uit de vijanden en zo.
4: Bombastic side-eye.
0: Maar niet alleen dat, hè. Niet iedereen is schoon natuurlijk. Ik had ooit een collega die het altijd beter wist. Ken je dat soort mensen? Dan toehinderlijk. Het allerlekste was toch dat ik op een gegeven moment teamleider werd en hij naar mij moest gaan luisteren. Ja, zie je hoe karma werkt? Ja, zo is dat echt een grote irritatiefactor bij mij, bij collega's. Maar hoe zit het bij jou? Wat is de grootste red flag bij een collega? Ik zou zeggen, drop het in de NPO Luisterapp. Mag trouwens ook anoniem, hè. Ik weet dat je nog waarschijnlijk lang met een collega moet gaan werken. Dus geen stress. Speel de tea in de NPO Luisterapp. Kan gewoon met een getypt bericht. Je kan een spraak met me achterlaten. Over de grootste red flags bij een collega. Ondertussen tijd, Lil Kleine, John en Frazer met Fashion Week.

0: sowieso irritaties bij collega's. En als ik de NPO luister en moet geloven, dan zijn ze er zeker. Ik zie Sander erin sliden. Ik heb wel eens meegemaakt met een collega dat ik een idee had om ons werk makkelijker te maken. Ik heb het mijn collega alvast verteld. Eindstand heeft hij dit dus eerder verteld aan onze leidinggevende. En daarom heeft hij een hogere bonus gekregen dan ik. Toen ik hem had geconfronteerd daarmee, ging hij alles ontkennen. En zeggen dat hij zelf mee was gekomen. Ja, het is niet goed te praten, maar ik heb wel een kras achtergelaten op zijn auto. Ik was echt boos. Echt een eerste klas snitch. Kijk, Sander, dat je een kras hebt achtergelaten, ja, dat is een beetje lastig. Had niet gehoeven, maar ik hoor je volledig. Melissa, wat heb jij?
1: Ik heb een hekel aan collega's die alleen maar privileges willen en hopen dat ze dat krijgen terwijl ze gewoon hetzelfde als ons.
0: Oh, dat soort mensen die mogen zelf ook weggooien in de prullenbak. Sorry, ik ben een beetje agressief hè, vandaag met mijn teksten, maar dat is ook zo'n irritatie bij mij. Jimmy heeft er ook een.
2: Yo man, ik zeg je eerlijk, iemand die zijn spullen niet opruimt houden, dat is dan toe hinderlijk.
0: Ja, daar zijn ook genoeg van die achter de schermen bij Phonics. Maar goed, daar laat ik niet al te veel over zeggen. Nicky heeft er ook een.
3: Altijd alles beter moeten weten en nooit je fout kunnen toegeven. Dat haar ik aan mijn collega's. Verschrikkelijk.
0: Zie ik Ruina ook nog eens een NPO luisteren met in billen gaan van een hogere leiding. Of als die genoemde leiding weg is met vakantie, vervolgens je collega gaan slijmen. Chef denken te spelen. Oh, dit zijn zoveel ergernissen in de NPO luisterrap. En dit is nog niet eens de helft wat ik allemaal binnenkrijg. Maar wat doen we er tegen, hè? Je wilt toch dat je salaris elke maand gestort wordt. Dus je moet toch een beetje blij gaan blijven. Maar ik wil toch deze even delen met van Hisham die stuurt. Ik heb een keer meegemaakt dat er muziek werd opgezet. En het was een collega's smaak niet. Dus ze liep te roepen en een crash out te krijgen. Iedereen heeft haar verteld dat het niet zo diep is. Dat we gewoon andere muziek op kunnen zetten. En daarna werd het veel gekker. Maar ze is daardoor hier dus haar baan om kwijtgeraakt. Het enige wat ik erom kan zeggen is gewoon...
4: Pardon! Doe normaal!
0: Ja, ja, echt een crash-out krijgen omdat het niet jouw muzieksmaak is? Crazy! Maar beter dat ze weg is dan, toch? Genoeg bekentenissen voor nu. Door naar de Confessions Part 2. Maar dan voor Asje, Radiophonics.

van één artiest. En gisteren zat zij erin. Beatblender. Vijf hits, maar dan heel snel van Ariana Grande. En zometeen dus naar de headlines een nieuwe artiest om te raden.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: FunnyX Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. FunnyX Afro. Luister op FunnyX.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via FunnyX.nl/nieuws.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Tijdens de hittegolf van eind vorige maand zijn er ruim 900 meer mensen overleden dan normaal in ons land. Het RIVM komt met die cijfers. Tijdens extreem warme dagen werken de organen van vooral ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten worden erger. De meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van Nederland. Daar was het ook het warmst. En mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Het
1: kan ermee te maken hebben dat mensen een prijsstijgingen toch beter onthouden. Het is een soort negatief nieuws eigenlijk. Maar je ziet de laatste tijd wel, dus de laatste 2,5 jaar, zie je dat die gevoelsinflatie echt wel een stuk hoger is dan voor die energiecrisis van 2022. Nou, toen vlogen de prijzen omhoog en ik denk dat veel mensen nog niet gewend zijn aan dat nieuwe prijspeil en daar ook rekening mee houden als ze antwoord geven op de vraag van wat denk je hoe hoog die inflatie is.
0: Volgens het CBS verwachten steeds meer mensen dat de inflatie nog verder gaat stijgen. En dat komt volgens het CBS door de spanningen in het Midden-Oosten en de zorgen over de stijgende brandstofprijzen. En dan bizarre beelden van een trein in Canada. Die trein was ingezet om mensen te evacueren uit een gebied waar nu hevige bosbranden zijn. Maar die hulpverleners kwamen uiteindelijk zelf vast te zitten terwijl ze omringd werden door vuur.
2: This is getting a little scary.
3: Ja.
2: Holy shit.
3: Okay, yeah, this is...
2: Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
0: Ja, volgens Canadese media hebben die hulpverleners het allemaal overleefd. Ze ontsnapten te voet aan de vlammen. Het weer, het is opnieuw zonnig en warm hier in Nederland. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het is 27 tot 31 graden.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Chris. Met zometeen Frenna Cho en Zoe Tauran. Dit is Te Laat.

0: gehele grote hits van één artiest. En aan jou de vraag, welke artiest zit er verstopt in de beatblender van vandaag? Enige addertje onder het glas is, ja, de beatblender gaat net als gewoonlijk hartstikke snel. Ja, je moet het doen met 4 seconden. 5 hits en jou de vraag is welke artiest. Weet je het antwoord? Drop hem dan zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp. Want als je dat een beetje snel doet, dan ga je de prijzen vallen. Fanix sokken die staan voor je klaar. Of een Fanix mini voetbal. Helemaal in de sferen van het WK. Dus, spit je oren. Wees scherp. Wie hoor je hier?
1: Dat is die. Beatblender.
0: 5 tracks. 1 naam heb ik van je nodig in de NPO Luisterapp. Ik zou zeggen, yalla yalla.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Kevin Roxydekker, jij hebt mij. Beat Blender. Vijf tracks van één artiest, a.k.a. de Beat Blender, zei je en ik aan het spelen. En ik zit zo in de NPO Luisterapp te kijken. Ik wil toch even wat antwoorden met je doornemen, want die zijn, ja, bijzonder, kan ik wel zeggen. Brandon denkt dat de jeugd van tegenwoordig is.
1: Ouch!
0: Catherine gaat voor Jay.
2: You sure about that?
0: Ziek Jay.
2: You sure about that?
0: Maxime, Patrick, die denken dat het Kiba is.
3: We listen and we don't judge.
0: Zie ook heel vaak Afrobo's voorbij komen, ook helaas niet goed. En Melissa?
4: Is de jeugd van tegenwoordig.
0: Nee, de jeugd van tegenwoordig is het echt niet. Nee. Ik zie ook heel veel reacties binnenkomen trouwens in de NPO Luisterapp van Chris. Hij ging echt te snel vandaag. Ik moet hem nog een keer horen. Oké, geen stress. Je kent van mij, je weet van mij. Ik wil je verder op weg gaan helpen met een extra hint.

Die ga je zo meteen extra van me horen. Plus nog deze hint. Het zijn eigenlijk twee DJ's deze keer. En zij behoren echt tot de pioniers van bubbling, urban dance muziek. Ze hebben muziek uitgebracht samen met onder andere Daryl, Brainpower, Yes R en onze eigen Jay Johnson. Nou, hou dat in je achter.

0: vandaag gehoord. Allemaal verschillende smaken, ingrediënten in de NPO Luisterrap. Jeugd van tegenwoordig zou het dan zijn. Jay, Kiba, Afro Bros, Yellow Claw zag ik nog. Nee. Mocht je hem trouwens gemist hebben, zo klonk hij vandaag. Dat is die. Beatblender. Kijk, wat ik je sowieso kan vertellen. Het zijn twee DJ's. Die behoren tot echt wel de pioniers van bubbling muziek, urban dance hier in Nederland. Ze brachten muziek uit met onder andere Daryl, Brainpower, Yes Air en onze eigen Jay Jawson. Nou ja, hou dat in je achterhoofd. Plus deze beatblender. Kom jij uit deze naam?
1: Het is Party Squad!
2: Party Squad!
3: Party Squad!
4: Party Squad! And the building!

0: En ik kwam als allersnelste in de NPO Luisterapp. En zijn naam is Nick. Gefeliciteerd!
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Lekker, man. Wat zei je?
1: Zo vaak geprobeerd. Eindelijk gewonnen.
0: Ja, je komt elke dag in de NPO Luisterapp. En je vist er soms net even naast, maar het is je toch een keer gelukt.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, man. Hé, jij mag kiezen. Ga je voor Phoenix sokken of zo'n minivoetbal?
1: Doe maar de voetbal.
0: Oké, gaan we met elkaar regelen. En de Party Squad en de B-Planner. Welke track van de Party Squad wil je horen?
1: Helemaal naar de kloten. Check it out!

ga helemaal, helemaal, helemaal, helemaal, helemaal, helemaal, helemaal. Ik ga helemaal, helemaal, helemaal, helemaal, helemaal naar de klote. Party squad.

Minimum. Fresh featuring KM, Herofonic. Zometeen ook Jam Z met Mona Lisa. Gino 9 staat er ook op. En heb je ook van die vrienden die zich in jouw huis gedragen alsof het hun eigen huis is? Ik heb er dus ook zo'n eentje. Gisteravond was ik bij me thuis. En wat hij mij toen flikte, ongelooflijk. Zometeen ga ik er meer over vertellen. Naar Mofé Joe met Pile.

En zijn jouw vrienden net zo brutaal als die van mij? Je kent dat wel, toch? Je houdt je matties gewoon netjes op de hoogte van alles wat er gebeurt in je leven. En zodra er dan iets moois gebeurt, doen ze net alsof dat succes van hun is. Ik heb dus maar weer eens een vacature opengezet voor nieuwe matties. Want het wordt gewoon met de dag erger met die vrienden van mij. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar ik heb zo'n 2 maanden geleden mijn eerste huis gekocht. Al weken zit ik in de ellende van de verbouwing. Maar sinds dit weekend kan ik gewoon eindelijk in mijn nieuw huis slapen. Het is nog niet helemaal af, maar het is in ieder geval bewoonbaar. Dus daar ben ik hartstikke blij om. Maar wat doe je dan?

komen bewonderen, vind ik helemaal niet erg. Maar nu komt het. Vervolgens komt hij binnen in mijn nieuwe huis, hè. Alles is gestuukt, geverfd, alles is gedaan. Nieuwe vloer. En hij doet zijn schoenen niet uit. Vervolgens loopt hij met die vieze schoenen van hem door mijn hele huis in. Over mijn tapijt stapt hij. Vervolgens gaat hij gewoon lang uit op het lichtgedeelte van mijn hoekbank liggen. Nog steeds met de schoenen aan. En ik kijk hem aan van, maar schaam je niet? En vervolgens durft hij nog te vragen, oh ja, moet ik mijn schoenen uitdoen of wat? Ja, je begrijpt, ik heb gewoon hoogst persoonlijk die schoenen van hem uitgetrokken. De audacity, hè? Om zo in mijn nieuwe huis binnen te komen is gewoon next level. Ik zou zeggen...

Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

kanaal van Phonics en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Vanix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Vanix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: GoFun is a

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse regering komt met een avondklok voor social media voor jongeren van 16 en 17 jaar. Ze kunnen dan tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op TikTok, Instagram en Snap. De bedoeling. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse regering komt met een avondklok voor social media voor jongeren van 16 en 17 jaar. Ze kunnen dan tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op TikTok, Insta en Snap. De bedoeling is dat jongeren daardoor beter slapen, meer concentratie hebben en ook socialer worden, vertelt deze verslaggever.
1: The technology secretary Liz Kendall says it will help young people get the sleep they need, focus on school and college and spend more quality time with family and friends.
0: Het Britse social verbod in de nacht moet volgend voorjaar ingaan. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen verdienden met beleggingsfraude is opgerold. Die organisatie had maar liefst 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze werkten vooral in callcenters en deden alsof ze financieel adviseur waren. Slachtoffers dachten dat ze geld investeerden, maar in werkelijkheid ging het naar de rekening van de criminelen toe. De politie denkt dat er in Nederland minstens 550 mensen zijn opgelicht door die bende voor in totaal 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn het tienduizenden slachtoffers. En op warme dagen even de roltrap pakken in de Bieb in Utrecht zit er voorlopig niet meer in. De bibliotheek in het centrum daar gaat bij warm weer de roltrappen eruit zetten. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de Bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Ja, dus vandaag staat de roltrap al stil, zegt de directeur.
2: Het stroomnet in Utrecht is overbelast, dus ze zijn nu heel streng. En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden.
0: Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit. Bij 30 graden ook nog de roltrap naar boven. Was dus even puffen voor deze bezoeker.
3: Ik vind het op zich een logische keuze dat je dan voor de airco gaat met dit weer. Maar ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat. Want de derde verdieping was wel heftig.
0: Ja, de bibliotheek in Utrecht zou graag zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen. Net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer even naar de Bieb toe om verkoeling te zoeken. Het weer van nu vergeet je zonnebril niet, zou ik zeggen. Want zonnig, dat is het. In het oosten moet je wel zo nu en dan even afzetten, want daar is het bewolkter. En kan er vanavond ook nog een klein onweersbuitje vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 30 graden.
4: Stef, dankjewel, hè.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Yes sir, Dave featuring Terrence Horn nu met Raindance.

0: Lange ijsjes ben je rijk met helaas. En heb jij ooit 2 uur moeten werken en volgens daar 100.000 euro's aan verdienen? Ja, je zou toch denken, must be really nice. Maar het is wel echt de realiteit voor Distinct. Want hij werd dus gecheckt om samen te werken met Gims. En die samenwerking ging nog sneller dan het licht, volgens mij.
1: Er was iemand in zijn team die me had gecheckt. Yo, Gims wil met je werken. Toen had ik zelf contact met Gims. Maar ik wist, en hij wist, als we iets gaan maken, moet het gewoon abnormaal zijn. Dus ik stuur pokoe, hard, maar ik weet, we kunnen beter. Hij stuurt, ah, hard, dat. En we nu, de vader van Gims had een video gemaakt in de auto. En toevallig die dag stuurt hij met die pokoe. Hij zegt, hey, kan je hier iets mee? Toen ik het hoorde, want hij had al een klein stukje met een topliner zo erop en die refreintje. Ik zeg, ja man, dit is hem. Ik was in Barcelona. Ik was diezelfde dag, had ik hem snel opgenomen in de studio. Ik had hem 2 uur later gestuurd. Hij zegt, hey, volgende vrijdag gaan we uitbreken. Ik zeg, nuffel. Ik zeg, hoe? Hij zegt, ja man, we gaan het gewoon doen. Ik zeg, ja man. En ja, the rest was history.

0: kijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

Fraser, J.O. met Panna hier op Phonics. En wat zullen we eens gaan gooien? Soundtrack van deze middag.

0: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ik stem me af te vragen. Ik bedoel, het is buiten. Wat is het? 29, 28 graden, vol zon. En jij besluit, ik ga toch even in de tuin werken. Hoe kwam je op dat idee?
1: Ja. Nou ja, de groente die groeit gewoon door, hè?
0: Ja, dat is waar. Nee, daar heb je gelijk in. Hey, ik kan me ook voorstellen dat je zo in de tuin zit te werken en denkt van, nou, ik heb gewoon even een ophebbeurt nodig. Dat doen we natuurlijk met een powerpokoe 1 track die de middag helemaal laat opschudden. Welke is dat voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk zo met Wasje.
0: Ja, toch.
1: Jij was mijn laatste snus in mijn bakje.
0: Maar, wacht, ik moet je even corrigeren, Tatjana, want jij zegt show, maar dat is natuurlijk Kulas.
1: Oh, Kulas, ja, sorry.
0: Ja, toch? Ja. Oké, dan hebben we het over dezelfde track. Oké, jij mag even in mijn stoel gaan zitten, Tatjana. Kondig me eens lekker aan.
1: Yes. Hier is Kulas met... Waar was je?
2: De Power Pokoe!
3: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was mijn laatste snoep in mijn bakje.
4: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound. It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnyx kanalen.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Tijdens de hittegolf van een paar weken geleden zijn ruim 900 mensen meer overleden dan normaal. Als het heel warm is, kunnen allemaal gezondheidsklachten erger worden. En niet alleen bij ouderen, zegt het RIVM.
1: We zien zeker ook verhoogde sterfte bij ouderen, maar ook in de andere leeftijdscategorieën zien we verhoogde sterfte. En dat komt waarschijnlijk omdat ook in die andere leeftijdscategorieën kwetsbare mensen zitten. En dat kunnen mensen met chronische ziekten zijn bijvoorbeeld.
0: Vooral in het oosten en zuiden gingen meer mensen dood tijdens de hittegolf. En daar werd het dan ook het heetst. In Utrecht zijn twee kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels weer goed met ze. Afgelopen zaterdag vonden ze die snoepjes in de buurt van een school. Ze kwamen bij een smartshop vandaan. Eerder waarschuwde Utrechtse basisscholen al over rondslingerende drugszakjes. In Marokko is journalist Ali Mrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Mrabet mag dat in vrijheid afwachten. Hij is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en heeft het vaak over corruptie, het Koningshuis en ook andere gevoelige onderwerpen. En nog een kleine week en dan begint de Nijmeegse Vierdaagse weer. Er doen altijd veel militairen aan mee en die moeten natuurlijk ook ergens slapen. Nou, dat gebeurt op een tijdelijk legerkamp en dat wordt nu al opgebouwd, want het is behoorlijk groot.
2: We hebben een politiepost bemand door de Koninklijke Marechaussee. We hebben een kleine brandweerkazerne. Een hospitaal. We hebben een eetzaal.
0: En straks zo'n 7000 militairen. En die komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit 36 andere landen. Dat er zoveel militairen meedoen is niet gek. De Nijmeegse Vierdaagse is ooit begonnen als militair evenement. Het weer, vergeet je zonnebril niet, zou ik zeggen. Want zonnig, dat is het. In het oosten moet je hem zo nu en dan wel even afzetten. Daar is het wat bewolkter. Kan er vanavond ook nog een klein onweersbuitje vallen. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 30 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Nordin en Web. Roshan en Alejandro hoor je na Joe en KM.

0: Oké, okay, broer, luister. Mag jouw vrouw legaal vreemd gaan voor 50.000 euro?
1: Goeie stelling, mooie stelling.
2: Oké, okay, even over dat Undercover Lover, dat nieuwe serie-achtig iets. Zeg maar, het is dus de bedoeling dat je je relatie geheim houdt of zoiets. En dan kan je 50.000 euro winnen. Hoe werkt dit programma überhaupt? Ik snap er gewoon geen snars van, maar dat is toch ziek?
3: Noordin
4: en Wef.
0: Er komt een nieuw tv-programma op Amazon Prime, Undercover Lover. Ik ben even in shock. In shock. 5 mensen die gaan dus doen alsof ze single zijn in een luxe villa in Zuid-Afrika. Terwijl hun eigen partner stiekem vanuit een andere villa alles kunnen volgen. Wat is dit, jongens? En als zij dan doen alsof ze single zijn, die hele serie lang, dan kunnen ze dus 50.000 euro winnen. Ja, dat is in mijn ogen legaal vreemd gaan.
1: Ja, maar
0: iedereen rachen voor 50.000 euro.
1: Maar hoe werkt dat dan? Want ja, je zou dan toch gelijk iedereen
0: Zeggen van nee, ik ga geen seks met je hebben.
1: Ja, dan weet je toch van
0: ja, dus van hoe ver ga jij voor 50k?
1: Ik vind het toch wel wild, hoor. Ik heb
0: een aantal fragmenten gezien. Ik vind het echt insane. Maar zeg maar, dan heb je natuurlijk ook verleiders die ertussen zitten. Als die jou gaan zoenen, dan zeg je nee, dank je. Ja, dan lig je er toch wel uit.
1: Ja, dus de bedoeling is dat jij zo lang mogelijk... Oh, dus de bedoeling is, jij moet zo lang mogelijk
0: single
1: doen alsof
0: spelen.
1: Je dus single bent. Ja. Terwijl je dat dus niet bent. Ja. En dan krijg je een soort van interne strijd van...
0: Ja. Ja.
1: Welke sadist heeft dit bedacht? Welke Satan?
0: Okay. Er zijn echt mensen die hier aan mee zouden willen
1: doen. Ja, het gaat toch ook op tv al komen?
0: Zou jouw partner...
1: Ik ben helemaal gek! Voor 50.000 euro...
0: Voor meer?
1: Voor 50.000 euro legaal vreemd gaan.
0: Het zou niet bij jou mogen?
1: Nee, zeker niet. Maar zijn, denk je dat... Ja, nou, ik wil zeggen, zijn er mensen... Maar er zijn dus mensen. Want
0: ik geloof het echt.
1: Maar stel nou als je zit te luisteren. 50.000 euro, kan je veel van doen. Kan je die studieschuld mee afbetalen? Kan je misschien net die aanbetaling van het huis die je net tekort komt? Ja. Kan je misschien wel net die AMG halen? Hè?
0: Ja, precies. En
1: zou jouw partner...
0: De meeste partners toch al gratis vreemd gaan. Kan je misschien nu 50k vragen?
1: Zou jouw partner legaal vreemd mogen gaan voor 50.000 euro? Op een tv-programma. Ik ben echt heel benieuwd wat jouw reactie hierop is. Ja, bij mij absoluut niet een dikke nee. Maar misschien denk jij er wel heel anders over. Drop dat dan even in de NPO Luister-app.

0: zou je partner legaal op vreemd mogen gaan voor 50.000 euro.
1: Noordin
2: en Wef.
0: Deze nieuwe programma Undercover Lover wat aankomt. De bedoeling is dat jij zo lang mogelijk laat zien dat je single bent. Terwijl jouw partner dus zit mee te kijken hoe je dus als een single
2: dat
0: zit te dragen.
2: Dat is insane, oh mijn god.
0: Je bedenkt zoiets. Maar ja. Dit is ook gedoemd natuurlijk om
2: om helemaal...
0: Als de bondgenoten al fout gaat, gewoon een normaal spelprogramma met 20 mensen in een huis laat staan als het er echt dik op ligt.
2: Ja, ik denk oprecht echt dat dit gewoon een en al chaos wordt. Maar
0: ga je kijken?
2: Tuurlijk ga ik kijken. Ik ben echt benieuwd wie het gaat volhouden. Ik denk ook echt dat op het moment dat je teruggaat naar Nederland, je relatie is gewoon voorbij hoor.
0: Melissa! Wat denk jij?
3: Liever vreemdgaan voor 50.000 euro dan vreemdgaan voor niks.
0: Ja, weet je bent een ondernemer of niet? Marcos?
4: In principe ga je legaal vreemd, maar in feite ben je gewoon een hoer. Als dat gebeurt.
0: Ja.
2: En wie zegt dat er een vrouw vreemd gaat? Misschien is het wel man.
0: Ja, dan ben je een gigolo.
2: Oh ja, klopt inderdaad. Remy die zegt 50.000.
0: Klinkt toch chiquer, hè?
2: Een gigolo klinkt inderdaad wel wat chiquer, inderdaad. 50.000 maat is een jaartje werken en de rest van je leven je partner op die tv die de ander wiept? Nee, man, nooit.
0: Nigel zegt, als ik een relatie had die op klappen stond, had ik... Had ik het misschien wel gedaan. Maar ja, wat als het plots is dat iedereen eigenlijk in een relatie zit en niemand eigenlijk single is. En wat als ze allemaal vreemd gaan?
2: Oh, dat zou zo erg zijn. Stel je voor. Stel je voor.
0: Ja, we gaan er allemaal achterkomen binnenkort.
2: Ja, conclusie is dus dat de Phonics fam die zegt dus nee, je mag niet vreemd gaan voor 50.000.

0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Oh yes, middagtentamen, kennisjes van 5 vragen. Ik ga er weer volle bak voor vandaag.
1: Volle bak voor? Hallo, zonder Jesse en jij team, dan win jij gewoon.
3: Ja, gisteren
1: wat
3: was het
1: nou?
3: Zo spannend en mijn teamgenoot heeft het over de streep getrokken. Hij heeft het laten lukken.
1: Ja, ik vind het wel vreselijk, want volgens mij was er maar 1 vraag goed beantwoord van alle 5. Dus ik hoop oprecht echt dat ik iemand in mijn team kan krijgen die een sterspeler is, die alles weet. Ben jij dat, dan kan je team even een NPO luisterapp sturen.
3: Ja, middag de tamen, kennisjes van 5 vragen waarin je Wef dus kan helpen. Wil je dat doen, reageer team Wef.

0: Bref.
1: Brooklyn.
0: Nee, dat is New York.
2: LA. Beverly Hills?
0: Nee. Compton.
1: Oh ja,
2: ah, Straight Outta Compton!
3: Precies.
1: Huh? Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp ontzettend belangrijk is. Jessien zit in mijn team. En Lindsay,
1: die zit in mijn team.
2: Ja, en waarom het zo belangrijk is, als wij onze antwoorden niet weten, dan hebben we een hulplijn. En dat zijn jullie. Sander, onze quizmaster, wat heb je verder nog niet gezegd?
0: Ja, eigenlijk heb je bijna alles al gezegd. Onderbreken van de vragen, dat mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
2: Nou, ik zou zeggen, let's go.
4: Het middagtentamen.
0: 0-0. Gisteren was het 1-0 voor Noordin. Kijken hoe het vandaag gaat. Vraag 2. Hoe heet de best verkochte speelgoedpop aller tijden? Wef. 5, 4, 3.
1: Babyborn!
0: Nee, geen Babyborn. Nee, Noordin. 5, 4.
2: La Boeboe?
0: Nee. Geen La Boeboe. Nee. Jessin, weet jij het?
5: Barbie?
0: Het is Barbie.
2: Ja! PSV 1! Ja!
1: Hoe dan?
2: Lekker, Jessie! Gewoon vandaag weer hoppa! Gelijk erin!
5: Lekker, man.
0: Maar het is 1-0
1: voor Noordin. Hoe weet jij dat, Jessin? Echt?
2: Logisch nadenken. Wat zei jij voor iets achterlijks?
1: Ik weet niks meer. Babyborn.
2: Ja, staat wel in de buurt.
0: Jullie hadden beide fout, dus we gaan door.
1: Maar Babyborn is van Barbie.
2: Sst.
0: Wef, ik denk dat jij deze vraag leuk vindt. Spanje staat in de finale van het WK voetbal. Maar in welke stad wordt die finale gespeeld?
1: Wat?
0: Wef.
1: New York.
0: Dat is goed.
2: Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is goed. Je hebt een voetbalvraag goed.
1: Oh my god. Ik loon maar wat.
0: New York met de finale.
1: Oh, je keek me ook aan.
2: Ja, ik dacht van, die gaat ze nooit goed raden. En in één keer raden ze. Dat was ook een beetje arrogant van mij. Zeg, gadverdamme.
0: Nou goed.
2: Ik wilde die gewoon pijnigen. En uiteindelijk heb ik het gewoon.
1: Ik zag je ogen ineens groter worden. Ik dacht, Oh.
0: 1-1 is het nu.
2: Hoogmoed komt voor de val.
0: Vraag 4. Welke Nintendo-karakter ontvoert altijd Prinses Peach?
2: Noordin.
0: 5.
2: Bowser.
0: Ja, het is Bowser. Ja. Oeh, dan gaat het om vraag 5.
2: Oeh.
0: 2-1 voor Noordin. Wat gaat het worden? Vraag 5. Welke acteur speelde de hoofdrol in de film Inception?
1: Wef.
2: Oh,
1: Leonardo DiCaprio?
2: Ja. Maakt het 2-2. Ja, maar jongens, moet ik één ding daarover zeggen? Altijd als het over acteurs gaat, altijd Leonardo DiCaprio.
1: Nou ja, sorry hoor. We hebben ook altijd voetbalvragen.
2: Capri Sun, hoe heet die?
1: Leonardo DiCaprio. We hebben ook altijd voetbalvragen. Maar goed.
0: Ah, die ze wel goed had. Maakt het 2-2. Jessin en Lindsay, jullie zijn helaas niet meer nodig. Dit draait echt om Noordin en Wef zelf.
1: Oh, ik vind het zo spannend.
0: Wie gaat naar de dag van morgen waar het gaat om de prijzen? Pak jullie telefoon erbij.
1: Oh my god, ik vind het echt spannend.
0: Want ik wil weer een cijfer hebben. India, die heeft de meeste inwonersaantal ter wereld.
1: Sorry, ja, dat weet ik het niet.
0: Maar hoeveel inwoners zijn dat?
1: Wajo.
0: Ja, zij hebben de meeste inwoners in een land. En je mag een comma erachter doen als je dat wil.
2: 5, 4, 3, 2...
1: Ik schaam me van wat ik ga zeggen.
0: Laat maar zien.
1: Ik heb 3,4 miljard.
0: 3,4 miljard. Noordin heeft 1,2 miljard. Oeh,
2: gaat sowieso goed zijn van mij.
0: Jullie
2: sowieso
0: zitten wel ver uit elkaar.
1: Wat is het? Wat is het?
0: Goede antwoord is
2: 1,47
0: miljard.
2: Ja, Jesse! Laat het lukken. Oh. 3,4 miljard?
1: Ja.
2: Hoeveel mensen wonen er denk je op de aarde?
1: Ik weet het gewoon even niet.
2: Weet
1: ik veel. Gaan zoveel
2: cijfer?
1: Mensen dood op een dag?
2: 8 miljard toch? Ongeveer.
0: Zo ongeveer, ja.
2: Dan woont toch niet de helft in India?
1: Ja, weet ik veel. Hij zegt meeste mensen op aarde. Ja, ik ga er dan vanuit 3 of zo.
0: Maar jij had al een win, want je had een voetbalvraag goed.
2: Ja, eigenlijk telt hij voor 2 punten, maar eigenlijk toch niet.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Vanix kanalen.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur begon in een tuin en kon zich snel verspreiden, want de huizen zijn namelijk grotendeels van hout gemaakt. Er zijn geen gewonden en de brandweer heeft de situatie nu onder controle.
1: We zijn nog niet helemaal brandmeester, maar we verwachten ook niet dat die brand weer groter gaat worden. We gaan nu van buitenaf de brand langzaam inpakken en uitpellen, om te zorgen dat alle brandhaarden gevonden zijn en afgeblust kunnen worden. Nou, als je nu zo kijkt, dan gaan de jongens nu binnen. Nou, blijkbaar gaan ze wat katten eruit halen, denk ik. Want ze zien ze met kattenmandjes lopen. En dan gaan we verder kijken om te kijken of het allemaal uit is.
0: Een internationale criminele bende is opgerold. Voor die bende werkten zo'n 700 mensen in 20 landen, vooral in callcenters. Ze deden alsof ze financieel adviseur waren en mensen dachten dat ze geld investeerden, maar het geld werd vervolgens doorgesluist naar de rekening van de criminelen. De politie denkt dat er in Nederland minstens 550 mensen zijn opgelicht door die bende voor in totaal 25 miljoen euro. En wereldwijd zijn het tienduizenden slachtoffers. En Lauren en Jack hadden vandaag een bijzondere laatste schooldag. Ze zitten in groep 8 van basisschool De Voshaar in het Gelderse dorp Haarlo en komen na de vakantie dus niet meer terug. Maar het hele punt is, Lauren en Jack zijn de enige in groep 8. Ja, de hele klas bestaat uit maar 2 kinderen.
2: Ze zijn meestal wel gewoon rustig. Als we uitleg krijgen, dan gewoon met ons tweeën alleen zitten dan aan de instructietafel met juf. En Jack is ook mijn neefje, Dus ik ken hem gewoon heel erg goed en ik vind het wel gewoon fijn dat ik met hem in groep 8 zit.
0: Maar na vandaag dus niet meer. En bij groep 8 hoort natuurlijk ook een afscheidsmusical. Maar ja, hoe doe je dat als je maar met z'n tweeën bent?
3: Ja, wij hebben het met de hele school gedaan. Alleen groep 8 al wel de 2 hoofdrollen. En dit jaar moesten Lauren en ik dat dus doen.
0: En verder organiseerden Lauren en Jack vandaag spelletjes voor andere klassen. En daarna werden ze gezellig door de hele school uitgezwaaid. Het weer nu in het oosten kan er vanavond nog een klein onweersbuitje vallen. Voor de rest blijft het overal droog. Is het zonnig? Morgen een mix van zon en bewolking. Het wordt dan maximaal 30 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: En een van ons twee heeft flinke ruzie gehad. Wie dat is, dat moet je gaan raden.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, een van ons heeft flinke ruzie gehad. Bij wie hoort dit verhaal? Dat is de taak om jou, dat jij moet gaan proberen te raden bij wie dan dit verhaal hoort. Sander, onze quizmaster,
2: yes.
1: Die heeft het verhaal en die mag ons één vraag stellen.
2: Ja,
1: tijdens hoe dit is.
2: Zeker, en het is weer een bizarre.
1: Bizarre verhaal.
2: Bizarre verhaal, want het verhaal van vandaag is... Ik heb met een vriend of vriendin gevochten om een VIP-tafel. Nordin, waarom begon dat gevecht?
1: Gevecht, beetje duwen, beetje uitschelden. Meer dan echt een slagenwisseling. Dus gevecht is heel overdreven. Waarom het begon? Omdat ik zei dat we die tafel moesten nemen. En die boys dachten dat we zonder tafel wel binnen konden komen. En eindstand hadden we toch die fucking tafel nodig die uitverkocht was.
2: Verdacht. Oké, maar Wef, hoe is dat gevecht dan geëindigd?
3: Ja, het sloeg echt nergens op, want we hadden Het sloeg letterlijk. Nou, we hadden namelijk al betaald en het ging eigenlijk om de fles die we hadden gekozen. En we zijn toen beide eruit gestuurd en het liep zelfs zo erg uit de hand dat de politie kwam. En ik heb gewoon vastgezeten in de cel daarna.
2: Oké, ik dacht eerst dat het Nordin was, maar nu ga ik twijfelen aan jou hoor.
1: Ik heb met een vriend of vriendin gevochten om een VIP-tafel. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luisterapp en laat ook vooral weten waarom.
4: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
5: Dit is Jonah Vreese.
4: Your city?
6: Your savage.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, ik heb met mijn vriend of vriendin gevochten om een VIP-tafel. Bij wie hoort dit verhaal? Diallo die zegt, ik zeg Noordin, want het verhaal van Wef klinkt als cap. Alcohol en zo.
2: Abbas die zegt, dit is het verhaal van Noordin toen hij naar Engeland was gegaan.
1: Oh, nou, dat is alweer tijd geleden dat ik in Engeland was. Oké, Douglas zegt het volgende.
3: Goedemiddag Noordin, goedemiddag Wef. Wat is papin? Ik denk Wef, man. Noordin kan niet vechten, toch? Hoeveel uitschelden?
2: Hey.
3: Een beetje pussy op dat gebied, denk ik.
2: Precies, Douglas.
3: Dus ik denk Wef. Wef is wat pittiger.
1: Wef is wat meer ghetto, zegt hij eigenlijk.
2: Nee, dat is niet waar. Ik heb grotere spieren
1: maar
2: dan jij.
1: Waarom denkt
2: hebt
1: iedereen toch altijd dat ik een pussy ben, hé?
2: Ja, omdat 1, je sport niet. Je hebt altijd weer een excuus om niet te gaan sporten. En ik snap het ergens wel. Want namelijk, we hebben zelfs een poll op onze Instagram geplaatst. En 59% die denkt dat ik het ben. En 41% die denkt dat Noorden het is.
0: Who did it?
4: Het was Noordin.
1: Ja, en het is dus wel echt dat verhaal uit Engeland, Abbasie. Ik vind het echt heel knap dat jij dit toch weet. Want afgelopen april, nee, niet afgelopen april, maar het april daarvoor. Ja. Dus dat is meer ongeveer 1,5 jaar geleden was ik in Engeland. En nou, we hadden al een heel duur avondje gehad met vrienden, want we waren uit eten gegaan. En we wilden daardoor daarna naar een club gaan. Een club waar we het jaar daarvoor geweigerd werden, maar wat er wel super lit uitzag. Dus ik zei tegen die boys, ik heb geen zin om deze keer weer geweigerd te worden. Kunnen we niet gewoon een tafel pakken, want dan komen we sowieso binnen. Nee, maar ik heb gastenlijst tickets geregeld. Ik zeg, bro, als wij daar om 1:30 aankomen, 4 jongens, 4 mannen, wij komen niet binnen.
2: Nee.
1: En als je daar niet binnenkomt,
2: dan kom je niet binnen.
1: Nee, maar dan is er verder in de buurt ook niet iets wat leuk is. Dan is gewoon de avond klaar en dan moet je gewoon gaan afdruipen en dan moet je gewoon naar huis gaan. Komt goed, maak je niet zo druk. Dat doe ik dus wel, want we komen daar. Club uitverkocht, gastenlijst niet geldig. Tafels weg. En ja hoor, we komen weer niet binnen. Nou, toen ben ik toch uit mijn dak gegaan tegen die beste mattie van mij, Lamar.
2: Je krijgt wel vaak ruzie op vakanties, hè?
1: Nou, dat valt hartstikke mee. Maar ik vind, de clubtafel, dat moet eigenlijk wel gewoon gefixt zijn. En zeker in het buitenland, want je gaat er al laat stappen. Als je het daar niet goed geregeld hebt, kan je niet zoals in, heb ik niet de connecties als in Nederland, dat ik wat mensen kan bellen,
2: ja,
1: dat er iemand naar een deur kan komen en dat we via de achterdeur naar binnen gaan of weet ik veel wat.
2: Shady. Maar ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, sowieso vriendenvakanties zijn altijd een beetje gedoemd.

Ja, net had ik het over een beef die ik had tijdens een vriendenvakantie. Maar wat zijn nou dingen die je moet doen op vriendenvakantie om de beef tegen te gaan? We gaan zo meteen op tips vragen. Wat moet je doen tijdens je vrienden- of vriendinnenvakantie? Ja.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Rafael Floranes en Dylan Livramento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: En vroeger gingen we naar Albufeira. Tegenwoordig gaan we dan weekendjes weg, omdat we allemaal te druk zijn. En je kent het allemaal wel. Maar vriendenvakantie, dat zijn wel die dingen waar je erachter komt. We zijn matties voor het leven of het stopt hierna.
1: Noordin
2: en Wes.
0: Misschien is het goed om regels op te gaan stellen voor vriendenvakanties, zodat het sowieso niet misgaat.
3: Ja.
0: Heb jij wel eens een vriendenvakantie gehad dat je daarna geen vrienden meer bent met die persoon?
3: Nou, ik maak nooit ruzie op vriendenvakanties, maar ik heb het wel meegemaakt dat echt twee vriendinnen uit elkaar zijn gegaan door een ruzie om een chipzak smaak.
0: Oh,
3: het sloeg nergens op.
0: Heerlijk,
3: ja, ik weet dat we waren in Lloret de Mar. En dan ga je natuurlijk met z'n allen, heb je dan een soort van een saldo wat je dan gaat uitgeven in de supermarkt. Dus we hadden afgesproken, we gaan een pot. We gaan één smaak uitkiezen voor chips. Ja. En daar was dan een discussie over tot aan ruzie. Nee, we gaan die. Nee, echt niet. Nou, ruzie echt hele avond. Totdat ze zelfs niet eens meer samen uit wilden gaan. En in Nederland gingen ze ook gewoon echt niet meer met elkaar om.
0: Nee, dus
3: ja, om een smaak.
0: Vriendschap is
3: gebaseerd op, ja, op een lace chuck, zak smaak. Ja, het slaat
0: me
3: ergens
0: op.
3: Ja, ik heb het echt vaak gezien hoor. Schreeuwen tegen elkaar. Ook toen ik naar Ibiza ging. Twee vriendinnen schreeuwen om het eten. Ik denk,
0: ja, maar waarom
3: inderdaad.
0: Waarom dan?
3: Ja, omdat dan weer precies hetzelfde. Je bent in een restaurant en je wil natuurlijk share dining, toch? Iedereen wil een beetje van elkaar eten. Ja, maar dat ga ik niet eten wat jij gaat bestellen. Ja, maar dat wil ik. Dan bestel jij lekker je eigen ding.
0: Ik wil niet te veel in hokjes denken, maar is dit misschien ook een beetje...
3: Een vrouwending?
0: Ja, misschien.
3: Misschien, ik weet het niet.
0: Zeg maar,
3: ja, ik
0: bij
3: maak
0: ons
3: nooit
0: boys
3: ruzie.
0: Is het zo, we hebben één Mattie in de vriendengroep, Jay, en die regelt zeg maar alles. Dat is zeg maar de regulateur van de vriendengroep. Die doet de vakanties, die doet de accommodaties, die doet het hotel. Die doet de reserveringen, die doet... We hebben allemaal onze eigen taken. Dus als hij dan iets bestelt in dat restaurant, dan wil alleen Lamar altijd zijn eigen aanpassingen. Mijn beste Mattie dan ook. Maar verder, wij zijn best wel makkelijk daarin. Ja. Alles is ook wel goed. Dus we zijn ook wel eens bij een hotel geweest. Dat was gewoon echt een shit hotel.
3: Dat
0: was echt gewoon niet op een goede... Of was de locatie goed, maar gewoon echt eens een keer. Maar wij gaan dan niet zitten zeuren. Want dan hebben we van
3: Ja, hij heeft het geregeld.
0: We hadden het zelf moeten regelen.
3: Ja, ja, maar het is toch rot om dan zo'n vriendenvakantie in te gaan, toch? Misschien zijn goede regels wel nodig.
0: Ja, misschien moeten we met elkaar gewoon even... iedereen één gouden tip in de NPO Luister-app. Wat je moet doen als je op vriendenvakantie gaat of met vriendinnen op vakantie gaat, zodat je ervoor zorgt dat die vakantie slaagt. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Dan kunnen wij zo meteen de beste tips meegeven en met elkaar delen, zodat er geen vriendschappen stranden om een leeschipzak. Dus wat is jouw gouden tip als je met vrienden op vakantie gaat om een onvergetelijke vakantie te maken? Drop het even in de NPO Luister-app.

0: Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij en ik heb jou met het volgende.
1: Noordin en Web.
0: Ja, we zijn op zoek naar de beste vakantietips als jij met vrienden of vriendinnen op vakantie gaat deze zomer. We hebben echt ontzettend veel appjes binnengekregen van alle Funnix-luisteraars die gereageerd hebben. Echt,

0: Reserveer van tevoren alles wat je doet.
1: Vind ik een hele goeie.
0: Denk aan de beachclub.
1: Activiteiten. Restaurants. Een hele goeie. Nummer 2. Jasmin die zegt, maak vooral duidelijke afspraken over geld. Anders krijg je gezeur achteraf. Gewoon een gezamenlijke pot of een app gebruiken. Een hele goeie. Want inderdaad, toen ik ook op vakantie ging. En de ene wou een VIP-tafel, de andere wou het niet. Ja, dan moet je gewoon met apps gaan kijken. Ja,
0: wat ook
1: niet.
0: Zo is, de ene verdient ook meer dan de ander. De ander kan wat meer uitgeven. Dus je moet wel een beetje op een range liggen dat je...

0: allemaal een beetje hetzelfde uitgeeft. Bij ons is het ook wel eens zo, als de ene op dit moment wat dikker gaat dan de ander.
1: Dan schiet je het voor,
0: dat
1: toch?
0: Van, nee, maar dan zeggen we gewoon, oh joh, deze avond dit
1: is op mij.
0: Of deze avond is
1: wat
0: op
1: goed.
0: Mij. Dat is bij ons ook zo in. Maar wij kennen elkaar al sinds we 5 zijn. Dus dat is dan misschien een wat andere dynamiek dan als mensen elkaar net kennen. Dus afspraken over geld echt een hele belangrijke. En ook gewoon, zeg het van tevoren als je ergens niet comfortabel bij voelt. Amina zegt, wij plannen altijd rustmomentjes. Want alles achter elkaar plant, dan is er altijd één iemand die het te veel vindt. Één te weinig. Laat iedereen in zijn of haar waarde. Maar ga s'avonds wel met z'n allen eten.
1: Ja, ook een hele belangrijke.
0: Maar ook dat laat me. Want ik wil altijd op vakantie overdag slapen.
1: Oh, dat
0: ik heb zeg maar gewoon, ik wil de ochtend even misschien een activiteitje doen. En dan van 5 tot 8 wil ik gewoon op mijn hotelkamer. Lichten uit, wil ik gewoon chillen.
1: Maar dat is goed dat je dat zegt. Want ik zou nooit met zo iemand op vakantie kunnen gaan.
0: Nee, dus mijn andere man, die hebben dat ook niet. Die gaan dan alvast wat doen. En dan kijken we waar we gaan eten. En dan
1: maar
0: sluit
1: die gaan
0: ik
1: dan niet aan jou trekken en nee, zo. Ja, nee, dat is goed.
0: Dat is wel echt.
1: Nou, goede tips. Ja. Zeker gebruiken als we ooit nog op vakantie gaan met vrienden.
2: Me gusta mi reggae.

0: Kwaku, hoe? Dat vertel ik je zo.
1: Bottega op je wist, Majoran en Richana. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Sommigen willen al je vriendinnen je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geen voden. Wat je spleen.

0: bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is de afgelopen jaren steeds meer Sahara-zand naar Europa toegewaaid. Vooral op auto's en fietszadels zie je het goed zitten soms. Een vies laagje met zand uit de woestijn. En ook in Nederland gebeurt het. Maar Zuid-Italië en Griekenland hebben ze daar het meeste last van. Het inademen van Sahara-stof is slecht voor je gezondheid. Vooral voor mensen met astma. En onderzoekers weten niet precies waarom er meer zand onze kant op waait. De FIFA heeft de tweede halve finale op het WK vanavond tussen Engeland en Argentinië bestempeld als hoogste risicowedstrijd. Er zijn allemaal extra veiligheidsmaatregelen genomen. Supporters van beide landen moeten onder meer apart van elkaar het stadion ingaan. En ook mogen supporters geen vlaggen of spandoeken meenemen die verwijzen naar de Falklandoorlog. Die oorlog in 1982 draaide om de Falklandeilanden. Die liggen bij Argentinië, maar zijn van het Verenigd Koninkrijk. En de politie heeft een man van 28 uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis gisteravond in Wormerveer. De buurvrouw was thuis toen het allemaal gebeurde.
1: We hoorden een schoten. En dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van. Ja, ze hebben het over een AK-47. Maar volgens mijn man is het de Kalasjnikov. Dat ging ta-ta-ta-ta achter elkaar. Dat was ook knijterhard. Wie verwacht het nou? Je ziet gewoon, ik zou daar. die wedstrijd kijken, Frankrijk-Spanje. Nou, ik heb geen pukkel gezien, want ik had alleen maar politie over de vloer.
0: Ja, en over de aanleiding voor die schietpartij in Wormerveer is niets bekendgemaakt. Het weer in het oosten kan er vanavond nog een kleine onweersbui vallen. Voor de rest overal lekker droog en zonnig. Morgen een mix van zon en bewolking. Het wordt dan maximaal 30 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Noorden en West.

0: Festival zondag 26 juli in Amsterdam Zuidoost. Dit jaar met de Phonics Days met onder andere Siggy en Dins, Kulas, Kleine John en Chavante.
1: En als jij daarbij wil zijn, dan is het heel simpel. We gaan een spelletje met je spelen. Raad welk woord niet Smibbanees is. Kort uitgelegd, Smibbanees is de taal van de Amsterdamse culture, waarbij woorden vaak omgedraaid zijn. Dus je krijgt straks twee woorden. Eén ervan is Smibbanees en de ander dus niet.
0: Ja, wat leuk is, we hebben bedenker en schrijver van Smibbologie, het boek, professor Swordkill, gevraagd om een paar woorden uit te kiezen. Hij gaat jou dan ook uitleggen, of de twee opties geven. En dan moet jij kiezen welke optie is Smibbanees en welke niet. Het is echt een heel leuk spelletje. En wil je daarbij zijn, reageer dan even Bims in de NPO Luister app. En dan kan je misschien twee kaarten winnen voor Kwakkoe. Dus reageer Bims NPO Luister app.
2: New music. New op Phonics.
3: Mulebe. Soort. Your city. Your sound.
2: Phonics. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: Festival 26 juli in Amsterdam. Iemand die daar graag naartoe wil is Serena. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Stel je wint, wie ga je dan meenemen?
1: Mijn vriend.
0: Gezellig. Het spel is heel simpel. We hebben twee woorden. Een ervan is Smibbenies en de ander niet. Jij moet raden welk woord niet Smibbenies is.
1: Yes, kan mijn best doen.
0: Oké, ben je ready?
1: Ja.
0: Oké, nou, welke is dus niet Smibbenies?
2: Nancy, Polen.
1: Ik denk de eerste.
0: Jij denkt dat de Dancy niet Smibbenies is?
1: Ja.
0: Ah. Mm. Ja, dan moet je met slecht nieuws thuiskomen. Nee hoor, je komt gewoon met goed nieuws thuis.
1: Yeah. Nee.
0: Ja, je kan gewoon je boykie gaan bellen dat je het geregeld hebt. Jij gaat naar Kwaku.
1: Gezellig.
0: En ja, heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: En lekkere muziek sowieso door je speakers. En we komen zo meteen een stapje dichterbij of Magnum halal is of niet, toch?
3: Klopt inderdaad. Klopt.

0: in die tijd die tegen mij zeiden van... Hey B, ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar hoe dan, bro?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Een Magnum ijsje is niet hallo.
1: Wes, wilde weetjes.
0: Alle ijsverslaafden, opgelet. We gaan het deze week samen onderzoeken of Magnum halal is of niet.
2: Ja, dat ik is heel het... belangrijk voor jou, hè?
0: Ja, tuurlijk is dat belangrijk. Ik ben namelijk moslim, dus het is belangrijk dat als ik iets eet... en het moet een halal keurmerk hebben, of althans het moet ritueel geslacht zijn... dan moet het natuurlijk halal zijn. En het kan zomaar zijn, dat wist ik niet, dat ijs misschien niet halal is.
2: Ja, want gisteren was je erachter gekomen dat er dus een stofje in zit... en dat kan misschien afkomstig zijn van...
0: Ja, van een dier inderdaad. En ja, daar word ik gewoon een beetje bang van. Dit kan zomaar betekenen dat ik nooit meer in mijn leven Magnum ijs kan eten.
2: Maar dat betekent dus dat er ook een kans is dat je hele leven dus iets hebt gegeten... wat dus niet halal is.
0: Ja, klopt inderdaad.
2: Wat doet dat?
0: Ja, maar kijk, ik wist het niet. Het is onbewust hebben ik en meerdere moslims dit gedaan.
2: Je eet het uiteindelijk omdat het niet goed voor je zou zijn natuurlijk.
0: Nou ja, dat is niet waar. Dat is niet waar. Je bent er nu helemaal aan het omdraaien. Kijk, het kan zomaar zijn dat het wel halal is. We gaan straks met Miriam bellen. Zij is diëtiste en gezondheidswetenschapper. En wie weet kan ze meer hierover vertellen over dat ene stofje wat erin zit.

0: ijs is niet halal.
1: Wilde weetjes.
0: Dit is cruciaal nieuws. Ik heb voorbij zien komen dat Magnum ijs misschien niet hallo kan zijn. En dit moeten we samen gaan onderzoeken in Webs Wilde Weetjes. Gisteren hebben we veel geleerd over de ingrediënten en waar we op moeten letten. En daar hebben we eigenlijk een expert voor nodig die daar meer van weet. En dat is diëtiste en gezondheidswetenschapper Mariam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik vraag me dan af, hè, als diëtiste, krijg jij dan ook vaak de vraag of iets halal is?
2: Ja, die vraag krijg ik zeker. Vooral tijdens de Ramadan, maar ook wel de rest van het jaar. Omdat mensen graag zeker willen weten of het wat in snoep zit, chocola of supplementen of producten met E-nummers.
0: Ja, want heb jij enig idee of er echt streng wordt gekeken naar producten die halal zijn of niet?
2: Als je het hebt over personen, dat verschilt. Want voor de ene is een officieel halal keurmerk voldoende. Terwijl de andere wel echt kijkt naar ingrediëntenlijst en die ook beoordeelt. Dus het is echt een interpretatie die mensen hebben van hun, ja, ook tussen islamitische geleerden.
0: Ja, want ik ben echt een persoon, als ik een halal keurmerk zie, ja, dat is eigenlijk al voldoende voor mij. Nou, gisteren hebben we een aantal E-nummers gezien waarvan één dierlijk zou kunnen zijn. Kan jij misschien uitleggen wat het dan niet halal maakt?
2: Ja, E-nummers zijn op zichzelf dus niet halal of haram. Een E-nummer is eigenlijk een code wat eigenlijk een goedgekeurde toevoeging heeft. Dus

0: Oh ja, dus my daarin God. Op basis van die informatie kan je dus kiezen van, ja, wat zegt het product.
1: Zit dat veel in ijs? Dat, dus de varkensgelatine?
0: Het verschilt echt per product.
2: Dus, ik wil niet meer horen.
0: Als je de ingrediëntenlijst ziet, dus dat ene maar kan vanuit een plantaardige bron komen, dan is het dus niet zo. En als het van een dierlijk komt, is het vaak wel varkensgelatine. Maar vaak als je wat voor vegan gaat, dan heb je dat niet erin. Dus dan is er geen dierlijke afkomst.
1: Oh my god. Oké, okay, nou de stelling van deze week is dus Magnum is niet halal. Hoe kijk jij hiernaar?
0: Ik zou dus niet zomaar ja of nee zeggen, want je hebt dus Magnum vegan ijs, maar je hebt ook bijvoorbeeld normale Magnum ijs. En afhankelijk van het product wat je dan hebt, zou ik gewoon kijken of dat erop staat. En volgens mij heb je ook een website waar je dat echt kan checken.
1: Oh.
0: Ik had even opgezocht. Even kijken hoor, iets van halal checker. Volgens mij kan je dat daar ook allemaal opzoeken.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké, okay, nou Mirjam, dankjewel. Als we meer info van jou willen, dan kunnen we ook terecht bij jou, toch?
0: Ja, mensen kunnen me volgen via Health by Mirjam op Instagram en TikTok. En daar deel ik vaker van dit soort dingen over voeding, gezondheid en etiketten. En ik heb ook mijn coachingsplatform waar ik vrouwen begeleid met de voeding en leefstijl.
1: Oké, okay, Mirjam, dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: En blijf sowieso luisteren, want straks hoor je de blog. Baby.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city,

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Annelijn.
4: Anton en Doughboy hoor je zo meteen naar Rain Dance.

0: hoorde je met Meteoriet. Ja, en wat is nou de perfecte planning op zo'n dag als vandaag?
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block. Met Annelijn.
0: Nou, de perfecte planning op een dag waarop het 30 graden is, is in ieder geval niet om te gaan winkelen. En dat zeg ik als echte shopaholic, maar ik ben er ook altijd wel sowieso heel snel klaar mee. Zeker met dit warme weer. En dan zou je denken, ja, wat irriteert je dan tijdens het winkelen? Nou, bij mij zijn het vooral mijn medewinkeliers die me echt dood irriteren. Soms lijkt het namelijk wel alsof precies wanneer ik wil gaan afrekenen, iedereen in de winkel ineens bedenkt, ja man, ik ga ook afrekenen. En dan ontstaat er zo'n rij van hier tot aan Tokio gewoon. Nou, vandaag dacht ik ook weer van, laat me even snel gewoon twee dingen terugbrengen bij de Zara. En het was er zo ongelooflijk druk, weet je wel. Eén cashier zetten ze dan ook neer. Een rij dus van begin tot helemaal buiten de winkel bijna. Nou ja, en als ik ergens een hekel aan heb, dan is het dus wel in de rij staan in de winkel. Ik heb gewoon geen geduld. Maar geloof me, als je 32 weken zwanger bent, dan trek je het ook gewoon niet eens om überhaupt 20 minuten, nou ja, als het 5 minuten, te blijven staan. Dus de dame voor mij, nou, die was echt met een allemaal items in de weer. Ik denk dat ze zeker wel 10 dingen moest terugbrengen. Nog 5 nieuwe dingen ook nog kopen. Ja, en normaal ben ik niet die persoon, weet je wel, die zou durven om te vragen of ik voor haar mocht. Maar ik ging zo bad in die rij op een gegeven moment, na 20 minuten, dat ik maar gewoon aan haar vroeg van, mevrouw, sorry, ik heb maar 2 items om terug te brengen. Mag ik misschien voor u? Nou, ze keek mij van top tot teen aan. Ze zei gewoon keihard, nee, sorry, ik heb ook haast. Bruh, dat was het enige wat ik dacht. Bruh, ga je me echt niet voorlaten gewoon met deze dikke buik, met mijn 2 items, ik kan zo snel klaar zijn. Ja, andersom zou ik het dus 100% wel hebben gedaan voor iemand. Ik denk ook, dat is toch gewoon normaal. Nou goed, daarom vraag ik het even aan jou. Laat jij iemand met minder spullen bij de kassa voor je gaan of niet? Drop het even in de NPO Luister app. Misschien ben je net als ik. Of misschien heb jij wel een reden waarvan je zegt, niemand gaat voor.
4: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
5: Dit is Jonah Frazer.
4: Your city, your sound.

0: twee pakketjes terugbrengen. Het was heet, het was een lange rij. Ik stond 20 minuten te wachten. Mind you, ik ben 32 weken zwanger, dus ik kan niet lang staan. En ik vroeg dus aan de dame voor mij, die veel meer items had dan ik, of ik even voor haar zou mogen. Haar antwoord was heel duidelijk, nee sorry, want ik heb ook haast. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ben ik nou gek of is dit echt heel onaardig dat ze mij gewoon niet voorlaat? Ik vraag het daarom ook aan jou, laat jij iemand met minder spullen bij de kassa voorgaan of niet? In de NPO Luister app kun je het droppen. Hisham die zegt, mensen zijn Mongolen. Hij zegt, ze laten honden op een stoel zitten alsof ze twee kaartjes hebben gekocht. Die hond zijn kont wrijft over die stoel en dan mag jij er lekker op zitten. Maar mensen hebben echt regels nodig. Vrijheid is iets wat ze zien als vanzelfsprekend. En daar komen normen en waarden vandaan. Nou, een heel bericht, maar basically zegt Hisham, ze laten zelfs honden op hun stoel voor hun zitten in plaats van dat ze zelf gaan zitten. Maar als ze moeten opstaan voor een zwangere vrouw, ho maar. Hisham, ik hoor je. Nanda, die zegt nog het volgende.
1: Hey Annelijn, ik vind het echt vreselijk dat ze jou niet heeft voor laten gaan. Ik zou dat zelf ook gedaan hebben. En vooral een dame in jouw situatie, zeker weten. Groetjes!
0: Ja, groetjes aan jou ook, lieve Nanda. En ja, ik vind het dus ook best wel gek dat ze het niet heeft gedaan. Ik vind het ook fijn om te horen dat jij het wel had gedaan. Hisham had het duidelijk dus ook gedaan. Even kijken wat Suleiman nog zegt.
2: Goedenavond, Annelijn. I'm back. Sowieso laat ik die mensen voor met klein boodschap. Maar vooral die oudjes toch. Sowieso, of je volle boodschap hebt of niet. Als er oudjes zijn die achter me staan. Ik zeg maar, vraag had je me voor.
0: Oh.
2: Weet je wat ik ook af en toe doe, Annelijn? En hun gaan die boodschappen scannen bij de kassa. En ik zeg, doe die er ook bij. En ik betaal het gewoon via de pin.
0: Oh, zo lief, Suleiman. Je betaalt gewoon voor die mensen. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik goede daad. Goede daad. En zo zie je maar, iedereen is hierin anders. Ja, ik herken het wel dat je haast hebt en dat je niet eens om je heen kijkt van, ga ik iemand voorlaten of niet? Maar in de situatie dat iemand het je vraagt, ben je toch duidelijk wel heel onmenselijk als je dan gewoon nee zegt. Dus, naar die dame in de Zara van vandaag. Je bent gewoon onmenselijk, maar is niet erg. Misschien kun je het morgen goed maken met iemand die, ja, weet ik veel, ook zwanger is. Of een oudere dame of zo.

lekker blijven luisteren, want zometeen staat onze reporter Camille weer voor je klaar. Ze was in Utrecht om daar te vragen wat de beste vakantietips zijn. Meer hoor je naar Russian, Rauw Alejandro en Wizkid.

precies. De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezeik met jou.

0: Report met Camille.
1: Als jij net als ik nog op zoek bent naar een leuke vakantiebestemming en nog niet weet waar je heen wilt deze zomer, I got you. Want ik ben in Utrecht om uit te zoeken welke vakantielanden je echt gezien moet hebben en wat de beste reistips zijn. Wat is een vakantieland die jij mensen deze zomer echt zou aanraden?
2: Je moet sowieso naar West-Afrika gaan. Sowieso de Afrikaanse eten gewoon geproefd hebben. Dat moet je. Je moet daar couscous, acheke, fufu. Je moet daar alles eten, man. Anders ben je niet goed ingeburgerd.
1: En waarom zeg je moet daar gewoon geweest zijn?
2: Omdat ik kom uit Ivoorkust en ik heb gewoon de streets gezien daar. Het is gewoon een new generation daar. Gewoon uitgaan is crazy. Dus je kan daar gewoon goed je doekoe pakken en lekker leven daar en gewoon lekker uitgaan en zo.
3: Marokko is een van de beste, prachtigste landen waar je heen kan gaan. Het is heerlijk, de villa's zijn heerlijk, de zee is heerlijk, de vis is heerlijk. Alles wat je je kan inbeelden, het is top.
1: En jij zegt Marokko, wat is dan een leuke plek om naartoe te gaan?
3: Sowieso Marrakesh. Sowieso Marrakesh eigenlijk, dat is gewoon de stad.
4: Ik ben zelf heel toevallig, een paar weken geleden ben ik op solotrip gegaan naar Porto. En ik voelde me echt heel erg veilig. Dus ik zou dat zeker aanraden. Ik bedoel, ik ben 20, ik ben donkere dame. Dus nee, als je ergens wil veilig voelen of ergens wil beginnen met solotrippen, dan zou ik echt kiezen voor Spanje of Portugal.
1: En wat moet je in Marokko echt gedaan hebben?
3: Ik denk langs de woestijn zijn geweest en langs de markt zijn geweest.
5: Turkije. Ja, ik kom daar elk jaar gewoon. En het is gewoon altijd leuk. Lekker all inclusive.
1: Wat zijn dan dingen die je daar echt gedaan moet hebben als je daar komt?
5: Ik denk toch wel, ik ging vorig jaar buggy rijden. Vond ik echt heel leuk. En ik ga altijd voor hammam. Dus hammam is altijd het eerste wat je moet doen als je daar bent. Ja.
6: Hey, persoonlijk gaan we altijd naar Curaçao toe. Dus ik zou altijd zeggen Curaçao. Omdat dat gewoon is waar ik een beetje ben opgegroeid. Dus ja, het is gewoon fucking mooi land. Hele mooie zee, mooie stranden. Kan goed snorkelen. Lekker eten. Leuke mensen. Nee, fantastisch.
1: Wat zijn jullie reistips? Wat zijn echt dingen die je misschien moet weten? Handige websites?
6: Skyscanner heet het volgens mij voor vliegtickets. Ze hadden echt hele goedkope tickets. Dat is echt top. En daarnaast heb je altijd voor, als je een beetje houdt van kleine accommodaties, heb je Eliza Was Here. Dat zijn ook hele leuke kleine familieplekjes als het ware, wat familiebedrijfjes zijn. Heel leuk om ook naartoe te gaan. Altijd goed geregeld.
2: Check die valuta, check die waarde. Je weet toch?
7: Travel tips. Eigenlijk moet je gewoon in de winter gaan. Want dan is het altijd goedkoper.
8: En je koffer echt herkenbaar maken. Ik ben vorig jaar mijn koffer kwijtgeraakt. Het was een drama. Maar gewoon echt goed inwikkelen met van die touwtjes en zo. Met je eigen naam en alles. Dan weet je wel goed dat het van jou is. Ja.
0: On the block. Utrecht.

one in a million. Ik kom niet af van die feeling. We hebben beide geen siblings, maar heb je rug nu als Kipling. Hoe ik sta naar de ceiling, besef ik even van shit. Ik kan wel wennen aan

0: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Funnix. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
7: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Annelijn. Nieuwe muziek van Javante hoor je na Party Next Door. For certain.

0: van Chavante hoorde je.
1: The Block met Annelijn.
0: 75 jaar Molukkers in Nederland. Het is een geschiedenis van pijn, van strijd, maar vooral ook van heel veel kracht. Vanaf volgende week staat die geschiedenis centraal in de tentoonstelling Samangat in Amsterdam. En we bellen met Huib Akiari, die heeft meegewerkt aan een tentoonstelling. Goedenavond.
2: Goedenavond allemaal.
0: Hi. Hey, 21 juni zijn er dus al excuses natuurlijk aangeboden vanuit de Nederlandse regering voor hoe Nederland de eerste generatie Molukkers heeft behandeld, onder andere. Maar voor de Molukse gemeenschap is dat eigenlijk pas het begin, hè? Wat hopen jullie nog graag te zien?
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld nog graag zou zien is dat er een soort structureel iets komt, hè, voor Molukkers. Jette zei, jullie zijn gezien, jullie worden gezien. En we gaan nu verder kijken hoe we dat verder kunnen invullen. Hè. Met excuses alleen zijn we er niet. Wat is het perspectief voor de jongere generaties in de toekomst? Dat is wat ik graag ingevuld zie worden. En ik hoop dat dat ook zal lukken in de komende jaren.
0: Ja, het zou heel mooi zijn. Over gezien worden gesproken. We hebben natuurlijk de tentoonstelling Samangat in Amsterdam. Wat kun je allemaal zien bij die tentoonstelling?
2: Nou, het is een buitenexpositie. Die staat op de kop van het Java-eiland. Op de plek waar in april en mei 51 vier boten zijn aangekomen met Molukse ex-KNIL-militairen en marinemensen met hun gezinnen. In totaal 4600 mensen. En wat we laten zien is na 75 jaar, ja, een doorsnee van de Molukkers die in Amsterdam wonen. Van jong tot oud, in allerlei gradaties. En we laten zien wat zij van Amsterdam vinden, wat voor hun nog de term Moluk zijn betekent en hoe ze dat invullen.
0: Ja, want echt mooie portretten. Ik heb het al op een plaatje natuurlijk gezien. En de tentoonstelling heet Samangat. Waarom past die naam er zo goed bij en wat betekent het?
2: Samangat betekent geestdrift, elan. En wat we eigenlijk met deze tentoonstelling laten zien is dat na 75 jaar toch ook een nieuwe geest heerst in Amsterdam onder Molukkers van, ja, wij zijn Amsterdammer. Met een Molukse hart, met een Molukse achtergrond. Ja, en wij leven ons leven in Amsterdam. Op onze manier. En daar geven we invulling aan. Op een leuke en goede manier voor ons. En dat stralen we eigenlijk ook met die titel een beetje uit. Van, natuurlijk met bagage van het verleden. Maar vooral vooruitkijken naar de toekomst.
0: Mooi. Mooie boodschap, Huib. Hartstikke bedankt sowieso dat we je even konden bellen. En de tentoonstelling Samangat Molux is dus in Amsterdam te zien vanaf 30 juli tot 22 oktober. Ga helemaal gratis te bezoeken. Op de kop van Java in Amsterdam.
2: Op de kop van Java.
0: Ja, super. Klopt. Nou, hele fijne avond en nogmaals bedankt.
2: Dankjewel.

En zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Oké, nieuwe muziek van Vals bezig met Continental.
1: The Mystery Track.
0: Ja, en als je nu luistert, dan wordt het tijd om die NPO Luister-app erbij te pakken. Je maakt kans op een mini Phonics voetbal en 15 seconden shout-out tijd. 15 seconden om te zeggen wat je wilt, terwijl de wereld meeluistert hier live op Phonics. Ja, die kun je dus winnen door de mystery track te raden. Het is heel simpel, je krijgt 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk goed antwoord is een hint naar de mystery track. Hoe meer hints je hebt verzameld, hoe makkelijker het dus ook wordt om uiteindelijk te achterhalen wat de mystery track is. En ja, jij als vaste Phonics family member gaat er sowieso achter komen. Want het is niet moeilijk. Het is gewoon alleen maar een beetje muziekkennis. En ik weet, jij hebt die. Het enige wat je hoeft te doen dus, is die NPO Luister app erbij pakken om kans te maken om de mystery track te gaan spelen. En daarin de kwalificatievraag te beantwoorden. En die heeft niemand minder dan de quizmaster of tonight, Genty on the block.
2: Ja, 3 keer is geestrecht. Vandaag ga ik het 1 keer goed doen.
0: Goed. Let maar op. Oké, nice. Ja, dan
2: begin je.
0: Jij moet de kwalificatievraag aankondigen.
2: De kwalificatievraag van vandaag
0: is...
2: Welke artiest en Phonics Radio DJ hoor je samen in het weekend met Mahi?
0: Ja, goeie vraag. Welke artiest en ook Phonics Radio DJ hoor je dus samen in het weekend met Mahi? Denk je het antwoord te weten? Drop het in de NPO Luister app. En wie weet heb jij die Phonics mini voetbal straks te pakken. Of 15 seconden shout-out tijd. Welke artiest en Phonics Radio DJ hoor je in het weekend met Mahi?

0: arranca por el carro.
1: Becky G, Omega, en Arranca.
2: The Mystery Track.
1: Ja, het is weer zover. Iemand heeft zich aan dit ontzettend spannende spel, de Mystery Track, gaan we spelen. Je krijgt 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een hint naar de Mystery Track van vanavond. En hoe meer goede antwoorden, hoe meer hints en hoeveel beter het ook kan gaan. Uiteindelijk kun je gewoon een exclusieve Funix mini voetbal winnen. En 15 seconden shout-out tijd. En Dennis, die gaat het proberen vanavond. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond online.
1: Hey,
3: vanuit Spanje gaan we het proberen, ja?
1: Ik wil net zeggen, jij ligt gewoon aan het strand in Spanje.
3: Lekker op vakantie met mijn zoon hier. Die zit in het water en ik zit op het zand.
1: En ook daar luister je gewoon als diehard fan naar Funix.
3: Ja, tuurlijk. Je moet wat doen, hè.
1: Wat goed, wat goed. Nou, Dennis, blijven jullie daar nog lang, of niet?
3: Nog een weekje.
1: Oh, lekker zeg. En waar zitten jullie in Spanje?
3: Calella.
1: Calella, oké. Ken ik niet. Nou, heel veel plezier sowieso daar op vakantie. Het is je natuurlijk wel extra gegund dat je vandaag dan de Mystery Track gaat winnen. Ik heb het net al even uitgelegd. Je krijgt dus 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk goed antwoord is een hint naar de Mystery Track. Je mag passen, denk aan je tijd en denk vooral niet te moeilijk. Mijn eerste vraag is natuurlijk de kwalificatievraag. Welke artiest en Funix Radio DJ hoor je samen in het weekend met Mahi?
3: Jay.
1: Dat is helemaal goed. Je tijd gaat nu in. Hoe noem je iemand die alles zelf wil bepalen en moeilijk dingen uit handen kan geven?
3: Hoe heet zo'n ding? Geen orde pikken, maar ja, godverdurdy.
1: Ik geef een tip. Freak. Iets met freak.
3: Oh, nou. Eigen freaks.
1: Nee, ik zou hem passen. Van de Caribische ABC-eilanden, wat is de naam van het eiland met de C?
3: Curaçao, sorry.
1: Ja, die is nog goed en nog binnen de tijd. Ik keur hem goed. Je hebt niet heel veel om mee te werken, helaas Dennis. Maar zeg nooit nooit. Je hebt als eerste hint Jay. Jay Jalsen natuurlijk, onze Funix-collega. Maar ook artiest Unlocked. Je hebt ook als tweede hint Curaçao Unlocked. Heb je enig idee welke track ik naar op zoek kan zijn?
3: Als ik heel eerlijk ben, nee. Maar...
1: Doe een gok.
3: Nee, want ik ben slecht in titelsongs. En ik ken even geen een uit de kop met Curaçao. Of waar ik nu net op kom met Curaçao. Dus als jij het zegt, dan weet ik het vast wel.
1: Helaas, lieve Dennis. Oh, wat was het je gegund.
3: Nee, maar put.
1: Maar je bent al op vakantie. Dus ik bedoel, niks kan je dag meer kapot maken, toch?
3: Nee, tuurlijk niet.
1: Precies.
3: Lekker aan het strand met de zon dus.
1: Heel veel plezier daar met je zoon sowieso. Als jij nu luistert, jij kunt gewoon die Funix mini voetbal en die 15 seconden shout-out tijd kapen. Ondertussen ga ik namelijk de hints weggeven. Denk jij het antwoord te weten naar welke track ik op zoek ben? Dan moet je gewoon bellen naar 0909-3869-3869. 0909-3869-3869. De eerste hint is dus Jay. De tweede hint was, hoe noem je iemand die alles zelf wil bepalen? Dat is natuurlijk een control freak. Van de Caribische ABC-eilanden was Curaçao. Ik zie iemand binnenkomen. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
4: Je hebt Sanjana aan de lijn.
1: Sanjana, goedenavond. Hey Sanjana, jij denkt het antwoord te weten op de Mystery Track.
4: Ik kan een gokje wagen.
1: Doe een gok.
4: Ik denk controlander van Jay.
1: Ik ga hem invullen. Gaan kijken of het klopt. En het klopt! Gefeliciteerd!
4: Dank u wel.
1: Zo, hoe heb je dat zo snel geraden, joh?
4: Ik heb iemand naast mij die elke dag Funix luistert.
1: Ah, kijk aan.
4: Ik luister ook elke dag Funix, dus ik wist het al wel een klein beetje.
1: Hé, maar dikke shout-out naar jullie dat jullie elke dag Funix luisteren sowieso. En ik zeg het altijd, als je elke dag luistert, dan is de Mystery Track gewoon een makkie. Dus gefeliciteerd, jullie krijgen die Funix mini voetbal opgestuurd. En ook 15 seconden shout-out tijd. En die tijd, die gaat nu in.
4: Nou, shout-out naar mijn vriend, shout-out naar mijn mama, naar mijn vader. Naar mijn zusjes, naar KTM Works en naar Power Express Cleaning Services.

hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

0: Ralph Lauranus en Dylan Livermento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala AD.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje van.

avondroutine. Ja, hoe ziet die van jou eruit? Douchen überhaupt? Hou je van lekker voetbal kijken? Leuke serie opzetten? Of ben jij zo iemand die nog allemaal gekke dingen doet in de avond? We gaan het er zo meteen over hebben. Naar Bokke 8 en Silvio. Je hoort extra.

0: binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: De DJ en de DJ Fernando. Number love and number respect.
2: Yeah. Ben je op zoek naar de heet

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnixFM.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: En zometeen ben ik benieuwd naar het gekste in jouw avondroutine.

0: lekker hoorde je. Met Adelaide. En ik ben wel benieuwd, wat is nou het allergekste in jouw avondritueel? Ja, voordat ik je ga vertellen wat er zo gek is aan mijn avondritueel, kijk ik even links van me naar een nieuwe producer hier aan de blok, Jens. Jens, ik ben wel benieuwd, hoe zag jouw avondritueel eruit voordat je natuurlijk in de avonden ging werken?
1: Ja, normaal deed ik dan werken en of naar school en kwam ik thuis en ging gewoon even eten. En ik woon op mezelf, dus ik heb niet dat ik met mijn moeder nog even ga praten, maar... En dan ging ik een spelletje spelen met mijn vrienden of even naar het terras of zo, weet je wel?
0: Want jij woont samen met vrienden in een gebouw of zo, toch?
1: Ja.
0: Oké, dat is wel gezellig.
1: Ja, enorm, zeker. Dus dat was ook allemaal makkelijk, maar ja, dat is nu helemaal veranderd.
0: Ja, en had je dan iets wat je deed waarvan je denkt, nou... Als mensen dat hoorden, vonden ze wel gek. Of als mensen dat wisten, dat is eigenlijk wel gek dat ik dat deed.
1: Ja, wat is gek. Ja, ik gamede gewoon heel veel.
0: Ja?
1: Ik gamede echt
0: tot laat.
1: Veel. Ja, ja.
0: Wat is laat?
1: Ja, 1 uur of zo.
0: Ja, dat is niet fraai. Maar goed, hè, iedereen heeft zo zijn ding. Ik bedoel, voordat ik dus... Ik ben eigenlijk altijd zo geweest. En ik implementeer mijn gekke ding dus eigenlijk gewoon in elke avondroutine die ik heb. Of ik nou in de avond werk of niet. Maar mijn avondroutine, als ik dus werk, is eigenlijk heel simpel. Heel normaal ook. Ik kom thuis. Ik ga douchen. Ik ga lekker in bed liggen. En daarna ga ik slapen. Maar het is tijdens het douchen dat ik iets doe wat heel veel mensen dus gek vinden. Ik heb natuurlijk al vaker gezegd, ik hou heel erg van series kijken. Ik kijk dus series onder de douche.
1: Nee.
0: Is dat raar?
1: Ja, dat is heel raar. Ja.
0: Is dat echt zo raar?
1: Ja, dat is heel raar.
0: Ja, ik kijk dus echt series onder de douche. Omdat ik dat... Ja, ik heb eigenlijk altijd series opstaan. Hoe andere mensen altijd muziek op hebben staan, heb ik dat dus met mijn favoriete series.
1: Maar jij zet dan jouw telefoon in het rekje waar je shampoo zo staat. En ben in de tussentijd...
0: Nou ja, daar wordt hij dan soms nat. Maar ik zet hem dan vaak net zo tegen... Op dat randje onder je spiegel, weet je wel. En dat ik het nog net wel zo kan zien. En dan heb ik ook zo'n glazen wand. En die moet dan af en toe ook tijdens het douchen, zeg maar... Even wat meer... helder maken, zodat ik nog kan kijken.
1: Dat is echt crazy. Dat is echt, echt, echt diabolical gewoon.
0: Nou ja, kijk, en zo zie je maar. Iedereen heeft wel iets geks in hun avondroutine. Nou, luister jij nu en heb jij ook iets waarvan je denkt, Jens zou dit ook diabolical vinden? Of überhaupt, is dit misschien best wel gek dat ik dit doe in de avond? Drop het even in de NPO Luister app. Dan weet ik ook dat ik niet de enige ben die zoiets doet als series kijken onder de douche voordat ik ga slapen.
2: Everyone, this is Tua Savage.
3: Dit is Jonah Frazer.
2: Your city, your sound.

beste van deze week, Jonna Fraser en Tiwa Savage. En ondertussen stroomt de NPO Luister app vol met wel allemaal hele aparte berichten hoor. Ik ben namelijk benieuwd, wat is nou het gekste wat jij doet in je avondroutine? Even voor reference, ik kijk series onder de douche voordat ik dus naar bed ga, voordat ik ga slapen. Maar wat is nou het allergekste wat jij doet in de avondroutine? Drop het in de NPO Luister app. And we listen and we don't judge.

0: tijd die tegen mij zeiden van... Hey B, ik moet ook eigenlijk, man. Ja. Maar hoe dan, bro?
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: een trofee. Ja, wat is nou het allergekste in jouw avondritueel? Je kan het droppen in de NPO Luister-app. We vragen het je, want we zijn voornamelijk toch wel heel benieuwd, hè, Jens, hier vanavond. Van wat is nou super gek wat de luisteraars doen? Ik bedoel, jij doet eigenlijk niet veel geks. Jij gamet gewoon.
1: Ja, ja, ik ben gewoon heel erg normaal misschien.
0: Ja, gewoon super normaal gamen tot 1 uur. Nee. En ik dus voor het slapen gaan douche ik. En tijdens het douchen zet ik series op. Vindt Jens heel gek. Vooral. Maar in ieder geval, wij vragen dus aan jou. Wat is nou het gekste wat jij doet? Een van de dingen wat binnenkomt is van Redmar. Die zegt het volgende.
2: Mijn avondritueel is altijd, als ik naar bed ga, loop ik altijd 4 rondjes... om mijn hoekbank heen thuis. En dan geef ik mijn hond een knuffel en een dikke kus. Dan loop ik naar mijn papegaai. Dan zeg ik, hey, maatje, ik zie je morgen. En dan loop ik nog 2 rondjes langs mijn bank, om mijn bank heen. En dan ga ik mijn nest in. En dan heb ik een flinke vrijpartij met mijn vriendin. En dan ga ik slapen.
0: Dit is Rick natuurlijk. Excuses, maar... Ik heb allereerst al de vraag van 4 rondjes om je bank. Daarna nog 2 rondjes. Wat is daarvan het doel? Heb jij gewoon geen zin om naar de sportschool te gaan? Dat is best gek, toch Jens?
1: Ja, ja, maar de rest vind ik wel mooi. De hond, de papegaai en zijn vriendin, ja.
0: Ja. Ja, vooral die vrijpartij met zijn vriendin. Good for you, Rick. Elke avond. Als dat bij je avondritueel hoort, nice hoor. Dan ga je vaak van
1: beeld. Zijn cardio komt goed. Ja.
0: Zijn cardio komt inderdaad wel goed. Hij hoeft niet naar de sportschool. Wel 1 ding waar ik heel benieuwd naar ben is, zegt de papegaai dan ook weer fijne avond naar hem? Snap je?
1: Ja, ik hoop het.
0: Ik ook, dat zou wel echt legendary zijn. En zo ja, Rick, neem het een keertje op. Misschien vanavond, dan kunnen we het morgen horen. Redmar, die zegt nog het volgende.
3: Annelijn, mijn gekste ding in de avond is dat ik nu nog aan het fietsen ben naar huis. 3 kwartier, want ik heb een restaurantavond gewerkt op mijn lunchcafé. Dus ik ben nu nog onderweg naar mijn huis. Maar dat is dus mijn gekste aan, dat ik in de avond nog werk. En dat ik met de fiets naar mijn werk ga. Dat is het van mij.
0: Nou Redmar, ik zou even vertellen joh. Ik heb ook dus echt lang in een restaurant gewerkt. Dan werkte ik tot 1 uur 's nachts. En dan fietste ik op mijn 19-jarige leeftijd gewoon door Amsterdam, door de stad heen, naar huis. Ik weet niet, is volgens mij niet heel gek, toch? Fietsen in de avond.
1: Nee, helemaal niet. En hij doet 3 kwartier, dus ook zijn cardio zit goed.
0: Ook zijn cardio. Hey, iedereen doet aan cardio. Aan de telefoon heb ik Melody. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hey, Melody, ik werd net een beetje afgemaakt door Jens, omdat ik mijn series kijk onder de douche. Jij zegt eigenlijk, Annelijn, je bent alles behalve gek. Vertel.
4: Ik doe precies hetzelfde.
0: Ja?
4: Ja, ik zet ze ook precies op het spiegeltje. Zeg maar, dat randje bij die spiegel.
0: Ja.
4: Naast mijn douche. Dus ik doe echt precies. Ik vond het zo herkenbaar toen je het zei. En ik vond het heel grappig dat Jens daar zo van schrok. Ik denk, dat doen wel meer mensen. Maar blijkbaar zijn wij solo hierin.
0: Ja, nee, sterker nog, ik werkte hiervoor ergens anders. Daar vertelde ik dit ooit. En die mensen deden echt alsof ik een mentaal gesticht in moest, omdat ik dit deed. Dus ik ben zo blij dat niet alleen jij, maar ook believe it or not, meerdere mensen in de NPO Luister-app zeggen, ik doe precies hetzelfde. Jij zegt ook,
4: we gaan samen naar het gesticht, joh.
0: Ja, we gaan samen naar het gesticht. Allemaal series kijken de hele dag door. Wordt een drukke boel. Want jij zegt ook tijdens het tandenpoetsen, ook tijdens de was opvouwen en tijdens het afwassen.
4: Ja, ik heb een druk leven. Ik heb 4 kinderen, ik studeer, ik werk. Dus dat zijn een beetje die momenten dat je een soort van semi en ontspant. En tegelijkertijd ook doet wat je moet doen. Douchen, tanden poetsen, de was vouwen, de afwas doen. En dan kan je meteen een serietje erbij pakken.
0: Ja, het is gewoon ontspanning. Maar daar zeg je wel wat, Melody. Je hebt 4 kinderen. Ik word binnenkort ook moeder voor het eerst. En een van mijn dingen was dat ik dacht, ga ik dit nog wel kunnen doen?
4: Oh ja, girl, dat zijn die momenten die je echt even, waar je echt even van geniet voor jezelf, zeg maar.
0: Wauw. Jens, wat heb je nu te zeggen dan? Hè?
1: Ja, ik vind het nog steeds knettergek. I listen and I do judge.
4: Ik voelde me net een beetje door jou beledigd, want je belde me en toen zei je Melody. En ik denk, bro, ik heet Melody, je werkt voor Funnick. Hoe dan?
1: Ja, sorry.
4: Hoe spreek je mijn naam niet goed uit?
0: Ja, maar luister, Jens is nieuw, hè? We moeten wel even lief voor hem zijn.
4: Vooruit. Maar dan moet jij ook een beetje lief zijn voor Annelijn.
0: Hey, dat vind ik een goede deal.
1: Ja, ik ga mijn suses aanbieden bij deze.
4: Oké, top.
0: Hij denkt nog steeds gewoon van die sport niet. Maar goed, Melody, dankjewel. Hele fijne avond.
4: Jullie ook bedankt. Werk ze.

0: 40 με Tech Tech.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, en gisteren zat ik dus in de auto onderweg naar werk met mijn ramen open. En in ene rook ik toch een lucht in Amsterdam. Ik dacht dat het aan mij lag. Ik heb al even onder mijn schoen gekeken een paar keer of er geen hondenpoep onder zat. Maar uiteindelijk keek ik op TikTok en was ik niet de enige.
3: Lisa vader heeft 20 jaar lang aan puff verzameld. Heeft het in een straaljager gezet. En heeft rondjes gereden hier in de Bel. Maar ik ben boos. Waarom stinkt hier?
0: Oh, het maakt me zo aan het lachen. Want blijkbaar heeft echt heel veel mensen die in Amsterdam gisteren liepen. Die roken het ook. De stank die kwam dus niet van een of andere vader die zijn puff had ingehouden. Met een straaljager over Amsterdam is gevlogen. Nee, door het warme weer stroomt er dus minder water door het riool in Amsterdam. En daardoor kunnen dus af en toe enorme riolluchten een stuk makkelijker ontsnappen dan normaal. En dat zorgt dus voor enorme stank. Ja, en als ik de stank voor je zou moeten beschrijven, dan pak ik de beschrijving van verschillende mensen even voor je. Ik vond het naar hondenpoep ruiken. Maar andere bewoners van Amsterdam die omschreven de geur als rotte kaas, zure lucht en zelfs varkenspoep. Ja, weet je, je kan niet alles hebben. Amsterdam is al zo'n mooie stad. Af en toe moet er gewoon ook even een nadeel zijn. En gisteren was dat die enorme vieze stank. Ik ben wel benieuwd.

0: On the Block met Anne Lijn.
1: Waar ik een open spot in mijn playlist heb speciaal voor jou. Ja, welk nummer wil jij nu gewoon even horen voor die extra energy boost? Voor dat extra momentje dat je misschien nog wat energie kunt krijgen zo laat op de avond. Drop het in de NPO Luister app. Misschien wel een track waarop je gewoon niet stil kunt blijven zitten. Die je doet denken aan je aankomende vakantie. Of misschien wel een nummer waarvan je zegt, Annelijn, die heb ik zo lang niet gehoord. Als je die nu voor mij draait, nou, dan weet je niet wat je met me doet. Het enige wat jij hoeft te doen is naar de NPO Luister app te gaan. Drop daarin welke track wil jij horen en waarom. En dan is de kans heel groot dat ik die zometeen gewoon lekker voor je ga draaien.

Extra lief, ja, ik zweer het je. Vandaag ben ik extra lief. Waarom? Jij kan in de NPO Luister-app laten weten welke track wil je horen en waarom. En ik ga hem voor je draaien. En zo doen we dat eigenlijk elke avond hier on the block. Maar nu komen er zoveel goede aanvragen binnen. Ik had namelijk gezegd, vraag een track aan die je wat extra energy geeft. En er worden meerdere tracks ingestuurd waarvan ik gewoon begrijp van ja, die gaan ons energy geven vanavond. Wat dacht je van Vaag de Remix? Die wordt aangevraagd door Brit met Hekje 3-1, J Koppig, Dior, J Fisk. Je zei, kan ik nog wel doorgaan? Maar ook Stijn die zegt, Lijntje wil ik horen voor die extra energy van Lil Kleine en Milo Laat Lukken. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga ze gewoon een keertje allebei draaien. Because why not, weet je? Het is gewoon een mooie avond. Laten we hopen dat Engeland van Argentinië wint. Dat dit een beetje good luck geeft. En Brit en Stijn, ik hoop jullie heel blij te maken met deze. Lil Kleine, Milo Laat Lukken hoor je eerst. En dan straks de Vaag Remix.

Muchas gracias.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Volg Marnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content. It's Complicated met Jay
3: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Hey,
1: Phoenix. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. De hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Annelijn. Italië, Ronnie Flex en Frenna komen jouw kant op naar Sluwe Olly.
4: Your

0: go.
1: Ideali, Ronnie Flex en Frena.
2: I know when that hotline bling.
3: Please record your message.
2: That can only mean one thing.
4: On the Lens Hotline.
1: Ja, het is weer zover. Het is lekker laat op de avond. Misschien zit je nu wel op je bank te luisteren. Misschien zit je in de auto of ben je op je werk. Hoe dan ook, pak die NPO Luister app erbij. Want ik heb jouw advies nodig voor vanavond. Ik heb jouw mening nodig. Laat me het zo zeggen. Je ongezouten mening. Vanavond ook weer. Ik heb een hotline, oftewel mijn voicemail via de NPO Luister app die je kunt inspreken. Ingesproken gekregen door Kiara. En Kiara die heeft eigenlijk een prangende vraag als het gaat om haar relatie. Laten we even luisteren.
5: Hey Annelijn. Mijn vriend wil dus geen seks met mij terwijl ik ongesteld ben. En ik vind dat persoonlijk best wel raar, want in mijn vorige relaties vonden eigenlijk al mijn vriendjes het gewoon prima om seks te hebben op dag 3, 4 van mijn ongesteldheid. Maar volgens mijn huidige vriend is het dus een soort demonisch iets en is het heel slecht voor onze ziel om seks te hebben terwijl ik aan het bloeden ben. Het zou niet de goede tijd zijn om seks te hebben, basically. Maar ik vind het gewoon aanstellerij. Ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen toch gewoon seks hebben terwijl een vrouw ongesteld is. Of ben ik gek?
1: Oeh, I don't know about that. Hebben de meeste mensen seks terwijl hun vriendin ongesteld is? Ja, goeie vraag. Sowieso vind ik het altijd wel een grappige vraag. Gaat een echte man door de Rode Zee of niet? Ik kan er niet over meepraten. Ik ben geen man, maar staat Kiara haar vriend in zijn goed recht om geen seks met haar te willen terwijl ze ongesteld is? Of zeg jij, no man, that ain't a real man. Echte mannen gaan door de Rode Zee. Wat vind jij? Drop het in de NPO Luister app. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Don't hold back.

0: Drake en Central Cee hoorde je met Which One.
1: I know when that hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: Zo, en het is weer heet hoor in die NPO Luister-app. Mensen gaan los met hun mening over ga je naar bed met je vriendin als ze ongesteld is of niet. Ga je door de Rode Zee en mag je dat als vrouw ook gewoon verwachten van jouw partner, ja of nee? In de NPO Luister-app moet je zijn voor je mening. Onder andere Rashid, die deed dat. Het is namelijk het dilemma van Kiara. Kiara die was eigenlijk gewend uit haar vorige relaties dat haar ex-vriendjes altijd met haar seks hadden, terwijl ze ook gewoon ongesteld was. Op bijvoorbeeld dag 3, dag 4, noem maar op. Maar haar huidige vriend die wil het niet, want hij vindt het demonisch en niet iets goeds om zeg maar, terwijl zij bloed seks met haar te hebben. Nou goed, Rashid die vindt er het volgende van.
4: Nee toch, ik kan geen seks hebben als het aan het bloeden is daar. Weet je, heb gewoon geduld die paar dagen. Het is niet hygiënisch, doe het niet. En wanneer het weer kan, doe je ding, wees een konijn.
0: Wees een konijn, maar niet op de rode dagen, zegt Rashid. Duidelijke taal, even kijken wat Suleiman vindt.
5: Hé, hey, Annelijn, nee man, wat de mannen door de Rode Zee. Hé, hey, ik ben niet met die mannen eens, man. Diegene die piraat, door die Rode Zee gaat. Hé, hey, Jack Spyro, je doet maar, vriend. Ik ga daar niet mee eens. Nee man, niks door de Rode Zee. Niks gaat door de Rode Zee. Ben je gek of zo?
0: Duidelijke taal ook van Suleiman. Hé, hey, luister. Ongesteldheidsbloed is niet iets vies, hè? Respect the ladies also. Ik bedoel, we kunnen er niks aan doen. Dit is natuur. Zo is natuur. En Nick, die heeft ook nog wat te zeggen.
6: Eerlijk, ik geef hem wel gelijk, hoor. Maar de reden... Nee, weet je, ik zie het eigenlijk wel. Nee, maar als ik er echt over nadenk, weet je, iedereen heeft zo zijn keuze en zo. Maar, nee, hij heeft wel gelijk, hoor. Hij heeft wel gelijk, denk ik. Nee, ik wil niet tegen haar spreken, maar ik kan wel inzien wat zijn visie is, zeg maar. Nou ja, wel gelijk. Okay.
0: Nick, ik weet niet wat jij op hebt, maar wat jij op hebt, wil ik ook op hebben. Hoe vaak jij achter elkaar zegt, ze heeft wel gelijk, hoor. Of hij heeft wel gelijk, sorry. De mannen geven dus allemaal deze man gelijk. Zeggen, je hoeft niet als man zijnde door de Rode Zee. En toen dacht ik, waar zijn nou mijn ladies? Waar zijn mijn ladies? En het is gebruikelijk hier tijdens deze uren, zeker hier op Phoenix, dat de ladies wat achterblijven. Maar dames, waar zijn jullie? Want ik had toch wel verwacht dat er ook wat dames zouden zijn die zeggen, nee, ik verwacht dat ook wel van mijn vent. In ieder geval niet dat hij het zo vies vindt als dat nu wordt gedaan in de NPO Luister-app. Raisa zegt, zij is wel een dame, zij zegt, nee hoor Annelijn, deze meid is gewoon een vieze zwijn. Als ik een man was en ik met haar zou gaan, zou ik de mars per direct laten. Nou, Raisa, wat een taal. Weet je, als ik heel eerlijk met je ben, vind ik het helemaal niet gek om seks met je vriendin te hebben terwijl zij in dag 3 of 4 van haar ongesteldheid zit. Ik vind ook, come on guys, ik bedoel, zo vies en zo erg is het allemaal niet, zo'n ongesteldheidsbloedje hier en daar. Jullie mannen die maken ook weer jullie eigen dingen mee. En zoals ik al zei, het is gewoon natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk altijd wel een voorkeur. En als jij zegt, nou, in die week liever niet, misschien, Kiara, moet jij dat maar dan even accepteren van je vriend. Het betekent in ieder geval niet dat hij minder van je houdt, maar hij moet ook niet zeggen dat het vies is of demonisch of zo. Daar word ik niet blij van in ieder geval. Nou, hopelijk heb je wat aan dit

say it's fake. Ze ruikt naar sigaretten en wijn als een nacht in de zon. Oh, zo fijn, hoe kan iemand als jij nog in de eentje rondlopen? Yeah.

parfum met je sandouchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

aka en Jay Lauren hoorde je met Hoog. En zometeen ook Ronnie Flex, ADF Samski, Karel en Scarface die je hoort met All My Ladies. Naar muziek van Rayvanny en Diamond Platinum. Tetema door je speakers.

0: and brown eyes.
1: Dave and Thames hoorde je met de Rain Dance.
2: Breaking news.
3: Your city update.
1: Heb jij je altijd al eens afgevraagd hoe je buurt eruit zou zien zonder al die auto's die er rondrijden? Maar gewoon wat meer lekkere klapstoelen in de buurt, barbecues op elke straathoek en kinderen die weer gewoon op straat kunnen spelen zonder dat hun ouder erbij moet staan en moet zeggen: pas op, auto! Nou, in Utrecht gaat het binnenkort weer eventjes de realiteit zijn. Want de 9 straten in Utrecht worden deze zomer opnieuw omgetoverd tot een leefstraat. En wat is een leefstraat nou? Nou, van 18 juli tot 30 augustus zijn die 9 straten dus helemaal afgesloten voor auto's. Waarbij het idee is minder verkeer, maar gewoon meer gezelligheid. Dus je hebt weer van die buurtborrels, spelletjes op straat met kinderen. En eindelijk ga je gewoon eens even je buren goed kunnen leren kennen. Zonder dat je de hele tijd alleen maar even naar ze kan zwaaien omdat het er zo druk is op straat met al die auto's. Als ik het zo hoor, doet het me een beetje denken aan vroeger. Tuurlijk, toen ik klein was waren er ook wel auto's op straat en noem maar op. Maar toch niet zoveel als nu voor mijn gevoel. En dan kon je heerlijk buiten spelen bij mij in de buurt. Er waren inderdaad nog heel veel buurtbarbecues. Ik vind het Loki echt wel een lekkere vibe. Maar ik kan me wel voorstellen dat het niet voor alle Utrechters heel chill is. Want Utrecht is al best wel moeilijk met parkeren en zo. Dus ik ben benieuwd waar alle auto's nu gaan parkeren. Anyways, het moet wel te doen zijn toch voor die paar dagen.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnics Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnicsads.nl. Your city, your sound.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Baku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.